0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een grote politieactie in Amsterdam-Oost zijn afgelopen avond 3 mensen opgepakt na melding van een mogelijke ontvoering. Daarbij zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. In de auto waarin de verdachten zaten vond de politie ook de persoon die mogelijk was ontvoerd, meldt stadszender AT5. Na een melding rukte de politie met meerdere eenheden uit. Dat leidde tot een achtervolging die uiteindelijk eindigde op de trambaan, waarna de verdachten werden opgepakt. De Amsterdamse politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Het Amerikaanse leger zegt een tanker te hebben aangevallen die onder Curaçao's vlag onderweg was naar een haven in Iran. Volgens de VS probeerde het schip de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens in de straat van Hormuz te doorbreken en negeerde het meerdere waarschuwingen. Waarschijnlijk misbruikt de tanker de vlag van Curaçao om internationale sancties te ontwijken. De Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, is opgestapt. Oekraïense media schrijven dat hij door president Zelensky is weggestuurd, maar zelf zegt Fedorov daar op sociale media niets over. Hij was net een half jaar in functie en moest de Oekraïense krijgsmacht moderniseren. Zondag werd ook al de premier van Oekraïne weggestuurd. In de tropische bossen van de Democratische Republiek Congo hebben wetenschappers een nieuwe aap ontdekt. De zwarte aap met een opvallende roze-oranje huid rond de mond blijkt een nieuwe soort. Het dier werd in 2008 voor het eerst gefotografeerd, maar toen konden wetenschappers niet vaststellen om welke soort het ging. Pas na nieuw onderzoek is duidelijk geworden dat het om een tot nu toe onbekende franje-aap gaat. Wetenschappers willen het dier meteen een bedreigde status geven, onder meer door de ontbossing in Congo. Het weer, het is droog en vrij helder, 15 tot 19 graden. Overdag is het vrij zonnig, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Het wordt dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.
2: Lijnstreek FM.
3: Don't worry, I won't hurt you.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt een tanker in de straat van Hormuz te hebben aangevallen die onder Curaçao's vlag voer. Het schip, de Belma, zou onderweg zijn geweest naar een Iraanse haven. Volgens de VS probeerde het schip door de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens te komen en negeerde het meerdere waarschuwingen. De VS schoot vervolgens raketten af op de schoorsteen van de Belma, waardoor het niet verder kon varen. Waarschijnlijk misbruikt de tanker de vlag van Curaçao om internationale sancties te ontwijken. Bij een grote politieactie in Amsterdam-Oost zijn afgelopen avond 3 mensen opgepakt na een melding van een mogelijke ontvoering. Daarbij zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. In de auto waarin de verdachten zaten vond de politie ook de persoon die mogelijk was ontvoerd, meldt stadszender AT5. Na een melding rukte de politie met meerdere eenheden uit. Dat leidde tot een achtervolging die uiteindelijk eindigde op de trambaan, waarna de verdachten werden opgepakt. De Amsterdamse politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Het Franse parlement heeft een wet aangenomen waardoor ongeneeslijk zieken in Frankrijk onder strenge voorwaarden hulp bij zelfdoding kunnen krijgen. De wet was een campagnebelofte van president Macron. Eerder strandde de wet in de Senaat, maar de Franse regering maakte toen gebruik van een regel in de grondwet, waardoor de goedkeuring van de Senaat niet meer nodig is. Een man moet 100 dagen de cel in voor de smokkel van honderden eieren van zeldzame papegaaien. De man liep in maart op Schiphol tegen de lamp na een reis vanuit Nicaragua. Hij probeerde zich er nog uit te praten door te zeggen dat hij dacht dat het kippeneieren waren, maar daar ging de rechtbank niet in mee. Het weer, het is droog en vrij helder bij 15 tot 19 graden. Overdag is het vrij zonnig, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Later in het noordoosten kans op een bui. Het wordt dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft voor de vijfde nacht op rij doelen in Iran aangevallen. Ook de hoofdstad Teheran is onder vuur genomen. In delen van de stad werd het luchtafweersysteem ingezet. Volgens het Amerikaanse leger zijn in verschillende plaatsen militaire doelen geraakt. Iran heeft op zijn beurt Amerikaanse bases in Kuwait, Bahrein en Jordanië aangevallen. Daarbij zouden raketten en drones zijn ingezet. Over schade en slachtoffers is niets bekend. Bij een grote politieactie in Amsterdam-Oost zijn gisteravond 3 mensen opgepakt na een melding van een mogelijke ontvoering. Daarbij zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. In de auto waarin de verdachten zaten vond de politie ook de persoon die mogelijk was ontvoerd, meldt stadszender AT5. Na een melding rukte de politie met meerdere eenheden uit. Dat leidde tot een achtervolging die uiteindelijk eindigde op de trambaan, waarna de verdachten werden opgepakt. De Amsterdamse politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. In de tropische bossen van de Democratische Republiek Congo hebben wetenschappers een nieuwe apensoort ontdekt. Het gaat om een zwarte aap met een opvallende roze-oranje huid rond de mond. Het dier werd in 2008 voor het eerst gefotografeerd, maar toen konden wetenschappers niet vaststellen om welke soort het ging. Pas na nieuw onderzoek is duidelijk geworden dat het om een tot nu toe onbekende franje-aap gaat. Wetenschappers willen het dier meteen een bedreigde status geven, onder meer door de ontbossing in Congo. Op het WK voetbal heeft titelverdediger Argentinië zich geplaatst voor de finale. Het won van Engeland met 2-1. Engeland kwam vroeg in de tweede helft op voorsprong, maar in de slotfase scoorde Argentinië 2 keer. Zondag is de finale tegen Spanje. Het weer, het is droog en vrij helder bij 15 tot 19 graden. Overdag is het vrij zonnig, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Later in het noordoosten kans op een bui. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft voor de vijfde nacht op rij doelen in Iran aangevallen. Ook de hoofdstad Teheran is onder vuur genomen. In delen van de stad werd het luchtafweersysteem ingezet. Volgens het Amerikaanse leger zijn er in verschillende plaatsen militaire doelen geraakt. Iran heeft op zijn beurt Amerikaanse bases in Kuwait, Bahrein en Jordanië aangevallen. Daarbij zouden raketten en drones zijn ingezet. Over schade en slachtoffers is niets bekend. De toename van het aantal vrouwelijke wethouders stokt, blijkt uit een analyse van de NOS en de regionale omroepen. Bij de vorige vier gemeenteraadsverkiezingen kwamen er telkens wat meer vrouwelijke wethouders bij, maar nu blijft de teller steken op zo'n 29%. Dat is ongeveer net zoveel als vier jaar geleden. In Amsterdam-Oost zijn drie mensen opgepakt na een melding van een mogelijke ontvoering. De politie hield na een achtervolging een auto staande met daarin het mogelijke slachtoffer en de drie verdachten. Bij de aanhouding zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. Of er ook echt sprake is van een ontvoering, zoekt de Amsterdamse politie nog uit. Wetenschappers hebben in de tropische bossen van de Democratische Republiek Congo een nieuwe apensoort ontdekt. Het gaat om een tot nu toe onbekende franje-aap. Het is een zwarte aap met een opvallende roze, oranje gekleurde huid rond de mond. Het dier werd in 2008 al eens gefotografeerd, maar toen kon nog niet vastgesteld worden om welke soort het ging. Op het WK voetbal heeft titelverdediger Argentinië zich geplaatst voor de finale. Het won van Engeland met 2-1. Engeland kwam vroeg in de tweede helft op voorsprong, maar in de slotfase scoorde Argentinië twee keer. Zondag is de finale tegen Spanje. Het weer, het is vrij zonnig vandaag, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Het wordt 23 tot 31 graden. Later op de dag kan in het noordoosten een bui vallen. Dit was het NOS Journaal.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Voor de vijfde nacht op rij heeft de VS doelen in Iran aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger zijn er in verschillende plaatsen militaire doelen geraakt. Iran heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in de regio. Over schade en slachtoffers is nog niets bekend. Het Amerikaanse leger zegt ook een tanker te hebben aangevallen die onder Curaçao's vlag voer. Waarschijnlijk misbruikt de tanker de vlag om internationale sancties te ontwijken. De Oekraïense defensieminister Fedorov is opgestapt. Volgens Oekraïense media is hij door president Zelensky weggestuurd. Fedorov was net een half jaar in functie. Er zouden spanningen zijn tussen de minister en de hoogste generaal, vertelt correspondent Christian Pauwen.
1: Sirski, die komt nog uit de oude garde en die zou niet door één deur kunnen met deze tech-bro Fedorov, die de hele krijgsmacht wilde moderniseren.
0: Het is inmiddels de vijfde keer sinds het begin van de Russische invasie dat Zelensky de bezem door het kabinet haalt. Vorige week ontsloeg Zelensky ook al zijn premier, Sviridchenko. Nederlanders hebben vorig jaar 8,1 miljard kilo huishoudelijk afval weggegooid. En dat is minder dan een jaar eerder. Per Nederlander was er 449 kilo afval, een afname van 6 kilo. Volgens het CBS is er vooral minder GFT-afval ingezameld. Vorig jaar verliep erg droog, waardoor er minder groen groeit en er minder snoeiwerk nodig was. Het is Argentinië op het WK weer gelukt om in de slotfase de wedstrijd naar zich toe te trekken. Engeland kwam in de halve finale nog op voorsprong, maar in de 85ste minuut kwamen de Argentijnen gelijk en in de 92ste minuut kwam er nog eentje bij.
2: Messi buitenom aan de rechterkant, zet met rechts.
3: Ja!
2: Daar is Lautaro Martinez, oh. Aangeven van Messi. En ze gaan het flikken in de reguliere tijd. 2 minuten extra zitten erop. Er zijn er nog 7, maar het is 2-1 voor Argentinië en het komt ze nog toe ook.
0: Zondag speelt Argentinië de finale tegen Spanje. Het weer vrij zonnig met in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 31 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
4: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De toename van het aantal vrouwelijke wethouders stokt, blijkt uit een analyse van de NOS en de regionale omroepen. Bij de vorige vier gemeenteraadsverkiezingen kwamen er telkens wat meer vrouwelijke wethouders bij. En nu blijft de teller staan op 29%. Redacteur Bas de Vries noemt de stagnatie opvallend.
1: Want de afgelopen 16 jaar kwamen er iedere keer na gemeenteraadsverkiezingen steeds meer vrouwelijke bestuurders in gemeenten. En die trend is nu dus gestopt.
0: De verharding van het politieke klimaat, de hoge werkdruk van het wethouderschap en worden genoemd als oorzaak voor door de wethoudersvereniging. Het is weer onrustig in de straat van Hormuz. De Verenigde Staten hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran, waardoor op het eiland Groot Tump, dat in de zeestraat ligt, ondernemers die afhankelijk zijn van de scheepvaart in dat gebied gaan op zoek naar alternatieven. Economieverslaggever Aida Brand zet die op een rijtje.
2: Bijvoorbeeld alternatieve havens en ook over land en in de lucht. Maar ja, je raadt het al wel, dat is een stuk duurder. Dus over zee betaal je nu echt met gemak 2 tot 3 keer meer dan voor de oorlog. En via de lucht betaal je zo 1,5 keer meer dan voor de oorlog. Dus dat is wel echt forse kostenstijging.
0: Er zijn ook bedrijven die stoppen met hun activiteiten in het Midden-Oosten. Voor de kust van Myanmar zijn deze maand waarschijnlijk 2 boten met 100 vluchtelingen gezonken. Er zijn 500 mensen vermist, denkt de VN. Waarschijnlijk kwamen de vluchtelingen uit kampen in Bangladesh. De route voor de kust van Myanmar is gevaarlijk vanwege een burgeroorlog in het land. Nederlanders hebben het afgelopen jaar minder GFT-afval ingezameld. Dat komt vooral doordat er door droogte minder te snoeien viel. In totaal gooiden we per Nederlander 449 kilo GFT, papier, plastic en restafval weg. Dat is 6 kilo minder dan het jaar ervoor. Het weer vrij zonnig, in het noorden 23 graden en een beetje bewolkt, in het zuiden 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

Zeg Lotje, wat moeten we doen? Heeft alles nog zin? Maar dat het voorbij is, dat wil er bij mij niet goed in.

leeftijd was. En ik in mijn oude regenjas, in de kou als een verzopen hond, op de hoek op jou te wachten stond. En deed

schatje, je weet je wel hoe het vreeën in dat rothotel. In die kamer zonder zonneschijn was het heerlijk om verliefd te zijn. Zonder toekomst, zonder huis en geld,

laten razen, tot ze stil is met jou bij mij. Kan ik alles, wil ik alles en ik weet dat ik straks zonder veel te klein en niks meer waard ben en geen dag meer door kan. Het komt door jou, dat komt gewoon door jou.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De toename van het aantal vrouwelijke wethouders stokt, blijkt uit een analyse van de NOS en de regionale omroepen. Bij de vorige vier gemeenteraadsverkiezingen kwamen er telkens wat meer vrouwelijke wethouders bij. En nu blijft de teller staan op 29%. Redacteur Bas de Vries noemt de stagnatie opvallend.
1: Want de afgelopen 16 jaar kwamen er iedere keer na gemeenteraadsverkiezingen steeds meer vrouwelijke bestuurders in gemeenten. En die trend is nu dus gestopt.
0: De verharding van het politieke klimaat, de hoge werkdruk van het wethouderschap en worden genoemd als oorzaak voor door de wethoudersvereniging. Het is weer onrustig in de straat van Hormuz. De Verenigde Staten hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran, waardoor op het eiland Groot Tump, dat in de zeestraat ligt, ondernemers die afhankelijk zijn van de scheepvaart in dat gebied gaan op zoek naar alternatieven. Economieverslaggever Aida Brand zet die op een rijtje.
2: Bijvoorbeeld alternatieve havens en ook over land en in de lucht. Maar ja, je raadt het al wel, dat is een stuk duurder. Dus over zee betaal je nu echt met gemak 2 tot 3 keer meer dan voor de oorlog. En via de lucht betaal je zo 1,5 keer meer dan voor de oorlog. Dus dat is wel echt forse kostenstijging.
0: Er zijn ook bedrijven die stoppen met hun activiteiten in het Midden-Oosten. Voor de kust van Myanmar zijn deze maand waarschijnlijk 2 boten met 100 vluchtelingen gezonken. Er zijn 500 mensen vermist, denkt de VN. Waarschijnlijk kwamen de vluchtelingen uit kampen in Bangladesh. De route voor de kust van Myanmar is gevaarlijk vanwege een burgeroorlog in het land. Nederlanders hebben het afgelopen jaar minder GFT-afval ingezameld. Dat komt vooral doordat er door droogte minder te snoeien viel. In totaal gooiden we per Nederlander 449 kilo GFT, papier, plastic en restafval weg. Dat is 6 kilo minder dan het jaar ervoor. Het weer vrij zonnig. In het noorden 23 graden en een beetje bewolkt. In het zuiden 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Twee mensen zijn in Frankrijk aangeklaagd omdat ze vermoedelijk de grote bosbrand bij Fontainebleau hebben aangestoken. Een van hen is een man van 18 die werkt bij de vrijwillige brandweer. Volgens Franse media zou hij eerder hebben gezegd dat hij wat takjes in brand had gestoken. De tweede verdachte is ook 18 jaar en zou een sigaret hebben weggegooid in het gebied. Hoewel het vuur onder controle is, zullen vandaag opnieuw veel brandweerlieden bezig zijn met blussen. Vanochtend brengt president Macron een bezoek aan Fontainebleau. Argentinië kan mogelijk sancties verwachten van de FIFA. Na de gewonnen halve finale tegen Engeland toonden de spelers op het veld een vlag met erop de tekst: de Malvinas-eilanden zijn Argentijns. Malvinas is de Argentijnse benaming voor de Falkland-eilanden. Daarmee verwijzen de Argentijnen naar de Falklandoorlog uit 1982, die werd gewonnen door Engeland. Beide landen hebben nog altijd oneenigheid over de eilandengroep voor de Argentijnse kust. Zo erkent Argentinië niet dat de eilanden Brits zijn. En rond de wedstrijd waren verwijzingen naar de Falklandoorlog verboden. Nederlanders hebben het afgelopen jaar minder GFT-afval ingezameld. Dat komt vooral doordat er door droogte minder te snoeien viel. In totaal gooiden we per Nederlander 449 kilo GFT, papier, plastic en restafval weg. Dat is 6 kilo minder dan het jaar daarvoor. De familie van de overleden acteur Sam Neill zegt dat de Nieuw-Zeelander is overleden aan een longontsteking. De nabestaanden kwamen met meer informatie over de doodsoorzaak omdat er spookverhalen ontstonden. De acteur uit Jurassic Park en The Piano overleed maandag. Hij was 78 jaar. Neill wordt binnenkort in besloten kring begraven. Dan het weer. In het noorden en oosten zijn er soms wolkenvelden en kan het regenen. Op andere plaatsen is het zonnig. Het wordt 23 graden in het noorden tot 31 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag. 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.
2: Rijnstreek FM.
3: Who says I can't get stoned? Turn off the lights and the telephone. Me in my house alone. Who says I can't get stoned? Who says I can't be free?

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Twee mensen zijn in Frankrijk aangeklaagd omdat ze vermoedelijk de grote bosbrand bij Fontainebleau hebben aangestoken. Een van hen is een man van 18 die werkt bij de vrijwillige brandweer. Volgens Franse media zou hij eerder hebben gezegd dat hij wat takjes in brand had gestoken. De tweede verdachte is ook 18 jaar. Hij zou een sigaret hebben weggegooid in het gebied. Hoewel het vuur onder controle is, zullen vandaag opnieuw veel brandweerlieden bezig zijn met blussen. En vanochtend brengt president Macron een bezoek aan Fontainebleau. In Algerije zijn vannacht 11 kinderen omgekomen bij een brand in een weeshuis. Ook raakten zeker 18 kinderen gewond. Het vuur ontstond rond 3:30 in het pand in de hoofdstad Algiers. De oorzaak is nog onduidelijk. De brand woedt nog steeds. Andere kinderen uit het weeshuis zijn geëvacueerd. De leeftijd van de slachtoffers is niet bekendgemaakt. In Algerije is al een paar dagen lang een hittegolf. In een week tijd waren er zeker 1000 branden. Een jaar na de grote brand op het hoofdpodium van het Belgische festival Tomorrowland heeft de organisatie maatregelen genomen. Zo wordt op het festival, dat morgen begint, geen vuurwerk meer opgeslagen bij het podium. Ook wordt een ander type buskruid gebruikt. Vorig jaar brandde bij een test met vuurschalen het podium voor een groot deel af. Daardoor moest op het laatste moment een alternatief podium worden opgebouwd. Het festival duurt 2 weekenden en staat bekend op het gigantische hoofdpodium dat ieder jaar een compleet nieuw thema heeft. Acteur Sam Neill is overleden aan een longontsteking. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt, omdat er volgens hen veel spookverhalen rondgingen. De Nieuw-Zeelandse acteur overleed maandag en hij was 78 jaar. Dan het weer in het noorden en oosten, bewolking en af en toe regen. Op andere plaatsen droog met zon en wolken. Het wordt 23 graden in het noorden tot 31 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Algerije zijn vannacht 11 kinderen omgekomen bij een brand in een weeshuis. Ook raakten 19 kinderen gewond. De leeftijd van de slachtoffers is niet bekendgemaakt. Het vuur ontstond rond 3:30 in het pand in de hoofdstad Algiers. De oorzaak is nog onduidelijk. De brand woedt nog steeds. Andere kinderen uit het weeshuis werden geëvacueerd. In Algerije is al een paar dagen een hittegolf. In een week tijd waren er zeker 1000 branden. In Frankrijk zijn twee mannen van 18 aangeklaagd voor het aansteken van de grote bosbrand bij Fontainebleau. Een van hen werkte bij de vrijwillige brandweer en zou hebben gezegd dat hij takjes in brand had gestoken. De ander zou een brandende sigaret hebben weggegooid. De bosbrand is wel onder controle, maar nog niet uit. Een jaar na de grote brand op het hoofdpodium van het Belgische festival Tomorrowland heeft de organisatie maatregelen genomen. Zo wordt op het festival, dat morgen begint, geen vuurwerk meer opgeslagen bij het podium. Ook wordt een ander type buskruid gebruikt. Vorig jaar brandde bij een test met vuurschade het podium voor een groot deel af. En daardoor moest op het laatste moment een ander podium worden opgebouwd. Het festival duurt 2 weekenden. Het staat bekend om het gigantische hoofdpodium dat ieder jaar een heel nieuw thema heeft. Bij de veiligheidscontrole op Schiphol is een vrouw aangehouden die een koningspython in haar BH had verstopt. De Canadezen zei tegen inspecteurs van de NVWA dat ze de slang had gevonden bij een hotel in Amsterdam, maar dat werd niet geloofd. Het dier is in beslag genomen omdat het verboden is om zomaar een beschermd dier mee te nemen op reis. Dan het weer in het noorden en oosten bewolking en af en toe regen. Op andere plaatsen droog met zon en wolken. Later vandaag wordt het bijna overal droog. Het is 23 graden in het noorden tot 31 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Oekraïne zijn duizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen het ontslag van defensieminister Fedorov. Vooral jongeren laten van zich horen. De minister zou door president Zelensky zijn weggestuurd. Er zouden spanningen zijn tussen hem en de hoogste generaal. In Kiev protesteren mensen voor het kantoor van Zelensky. De president is deze week bezig met een herschikking van zijn kabinet. Eerder nam hij ook al afscheid van premier Syrydenko. Haar opvolger als premier wordt Serhii Koretsky, de baas van de Oekraïnse staatsenergiemaatschappij. Scheepsbouwer Damen eist een schadevergoeding van de Duitse staat. Het gaat volgens het Financiële Dagblad mogelijk om honderden miljoenen euro's. Het bedrag wordt niet bevestigd door het bedrijf zelf. Eind juni annuleerde Duitsland een bestelling van 6 fregatten. Voor Damen kwam dat bericht uit het niets. Het bedrijf was al begonnen aan de bouw. Duitsland zocht een andere bouwer omdat de kosten uit de hand liepen en er vertraging dreigde. De Duitse defensie is nu in zee gegaan met een bedrijf dat het sneller en goedkoper zegt te kunnen doen. De kerncentrale Borselen is weer opgestart na een lek. Dat ontstond een paar weken geleden in het nucleaire deel van de centrale. Om dat te repareren werd de centrale tijdelijk stilgelegd. Vanwege het lek werd twee weken lang geen stroom geleverd door de kerncentrale. Na een ontvoering gisteravond in Amsterdam zijn twee mensen opgepakt. Het zijn mannen van 24 en 35 jaar uit Rotterdam. Eerder waren er berichten over 3 arrestaties, maar dat blijkt niet te kloppen. Na een melding was er volgens de politie een korte achtervolging van een auto en toen die tot stilstand kwam loste de politie meerdere waarschuwingsschoten. Dan het weer. In het noorden en oosten bewolking en af en toe regen. Op andere plaatsen droog met zon en wolken. Het wordt 23 graden in het noorden tot 31 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
1: De Muziekfabriek.
2: Weinig woorden, veel daden. Dat betekent dat de muziek centraal staat in de Muziekfabriek. Dus laat je het komende uur weer eens heerlijk verrassen.
3: Ron van der Steen.
2: En daarom snel van start met de eerste 3. Wat dacht je die van De Dijk en Salomon Burke? What a woman.
4: Zo, relaxed. Relaxed. En laat je het komende uurtje verrassen.
2: De Muziekfabriek draait op volle kracht.
4: Wanneer de muziek je vriend is, luister je naar De Muziekfabriek.
2: De Muziekfabriek.

0: Vrienden en vriendinnen, dit liedje stond vele weken nummer 1. Deze van Salt and Pepper en Push It.
1: Ron van de Steen.
2: De Muziekfabriek.
0: Wil niet te veel zeggen, maar volgens mij seks georiënteerd.
3: Op volle kracht. De Muziekfabriek.
0: Een lichtere vorm van ironische ondertoon. Daarvoor zat Alicia Bridges uit 1979. I Love the Nightlife. En we begonnen met The Dyke en Solomon Burke en What a Woman. Babylon.

We gaan hem zeker niet vergeten. Natuurlijk, ons eerste item, de Jukebox Classic. From long time ago. Jukebox Classic, Golden Oldie. Ze werd geboren in Chicago, Illinois op 8 november 1947. En overleed in Los Angeles, Californië op 12 juli 1979. Hey Ron, play the record. Jukebox Classic. We hebben te maken met een Amerikaanse soulzangeres. Ze werd legendarisch door haar stembereik van 5 octaven. Wat haar onder andere in staat stelde vogels en muziekinstrument perfect te imiteren. Haar bekendste hit is Loving You uit 1974. Opgedragen aan haar toen 2-jarig dochtertje Maya. In 1976 werd bij haar borstkanker geconstateerd. Er volgde een borstamputatie. In de jaren daarna bleef zij optreden. Maar ze zette zich ook in voor de Amerikaanse Kankerstichting, American Cancer Society. Hiervoor heeft zij van de Amerikaanse president Jimmy Carter de Society Courage Award ontvangen. Op 12 juli 1979 stierf ze op 31-jarige leeftijd in de armen van haar

echtgenoot. In het ziekenhuis waar zij haar laatste dagen doorbracht. Haar familie liet een legendarische tekst op haar grafsteen graveren. Loving you is easy 'cause you're beautiful. Laten we genieten van Minnie Riperton en luisteren naar Loving You. Een nummer wat centraal staat als de Jukebox Classic.

Duidelijk zijn, ze is veel te vroeg gestorven, deze fantastische Amerikaanse soulzangeres. Minnie Riperton, Loving You uit 1974, stond dan ook centraal als de Jukebox Classic. Wil je ook een Jukebox Classic aanvragen? Ga dan even naar de website www.ronvandesteen.nl.

0: Heerlijke swing groove van Lucy Pearl. Don't mess with my man. En we hadden nog twee andere liedjes.
1: De Muziekfabriek.
0: En dat waren toch niet de eerste, de beste mag ik wel zeggen.
2: Volle kracht. De Muziekfabriek.
0: Waaronder die van Peter Koelewijn. Ik heb je nog voor geen minuut gemist. En dan natuurlijk die van Supertramp, Cannonball. Nog altijd is dit de Muziekfabriek op je favoriete radiostation. Ik ga er weer drie voor je opzetten. En hij mag zeker niet ontbreken, de Muziekfabriek. Ik heb het over die heerlijke...

0: Leuk om deze nog eens gehoord te hebben in de muziekfabriek. Deze van Tears of Fears en Shout. Uit een tijd dat je New Wave moest zijn. Ja, het is echt zo. New Wave, wat was dat ook alweer? Weet je het nog? Van die hele rare kapsels. De ene kant opgeschoren, de andere kant lang gelaten. Van die vreemde kleurtjes in je haar. Van die hele rare, vreemdsoortige, excentrieke kleding. Alhoewel, het kon ook heel chic. Ja, een hele chique pantalon aan. De ene broekspijp was afgeknipt, de andere was gewoon lang gelaten. Je had ook nog een heel chique hubertje aan. Met op je rug een heel groot gat erin geknipt. Zo groot als een voetbal. En voor de rest droeg je als man zijnde ook nog make-up. Dames, ik deed er absoluut niet aan mee. Maar ik deed dan weer hele andere zaken. Voor de rest hadden we Michael Dublé en Hollywood. En Sting, Let Your Soul Be Your Pilot. Het is tijd voor ons tweede item. En dat is de oude lullenplaat. Goed, laten we snel van start gaan. Ze werd geboren in een muzikale familie. Haar moeder was zangeres en haar vader was liedjeschrijver.
1: Oude lullenplaat.
0: Dat deed hij onder meer voor Charles Aznavour en Edith Piaf. Toen ze 15 was, nam ze in 1963 haar eerste single op.
1: Oude lullenplaat.
0: Die meteen een hit werd in Frankrijk. In 1965 werd de blonde tienerster door Luxemburg uitgezonden naar het Eurovisie Songfestival in Napels. Dat deed ze met het nummer Pour perdre cire, pour perdre sang, waarmee ze won en internationaal bekend werd. In de volgende jaren had ze veel succes en scoorde ze nog vele hits. Een belangrijk keerpunt in haar persoonlijk leven en in haar carrière was de ontmoeting met de zanger en componist Michel Berg in 1974. Ze begonnen een relatie die in juni 1976 uitmondde in een huwelijk. We hebben het over Frans Gal. Luister naar Pour perdre cire, pour perdre sang, wat centraal staat als de oude lullenplaat.

0: Wil je ook een oude lullenplaat aanvragen? Ga dan even naar de website www.ronvandesteen.nl.
1: Volle kracht. De muziekfabriek.
0: Ja, gezien de tijd moeten wij onze biezen gaan pakken. Maar ik heb nog één heerlijke deun voor je klaarstaan. Dat is die van Alexander Burke en Lisa Morgan. Start Without You. Ik zeg maar weer, bedankt voor het luisteren. Maak er nog een hele fijne dag van. Gegroet en adios.
1: De muziekfabriek maakt je dag. Laat je door de muziek verrassen.

0: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Nederland kampt officieel met een watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft dat bekendgemaakt. Het watertekort komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden in de rivieren en de toenemende vraag naar water. En daarom is besloten om op te schalen naar fase 2 op de droogtemonitor. Dat houdt in dat waterbeheerders keuze moeten gaan maken, bijvoorbeeld om zoet water in te zetten om verzilting tegen te gaan. En dat gaat ten koste van de scheepvaart die, door de lagere waterstanden, langer moet wachten bij sluizen. Verder blijft het advies aan Nederlanders om bewust om te gaan met drinkwater. Bij Israëlische bombardementen in Gaza zijn de afgelopen 2 dagen zeker 15 Palestijnen omgekomen. Volgens medische bronnen zijn onder de doden 3 leden van 1 familie. Ook werden 6 politieagenten en een vrouw gedood bij een aanslag op een politiebureau. Israël bombardeert bijna dagelijks doelen in Gaza, ondanks een bestand dat in oktober werd gesloten. Sindsdien werden zeker 1000 Palestijnen gedood. De Franse president Macron is aangekomen in Fontainebleau, even ten zuiden van Parijs. De natuurbranden daar zijn nog steeds niet gedoofd. Macron bedankte de brandweermensen die al dagen aan het blussen zijn. Inmiddels is ruim 2000 hectare bos verwoest. Voor de branden zijn zeker 2 mensen aangeklaagd. Een van hen is een man van 18. En de tweede verdachte is ook 18 jaar. En hij zou een sigaret hebben weggegooid in het gebied. In Amsterdam is gisteravond geprobeerd om iemand te ontvoeren. De politie zette na een melding de achtervolging in en schoot daarbij een paar keer. 2 mannen uit Rotterdam zijn aangehouden. En het slachtoffer is in goede gezondheid. Dan het weer. In het noorden en midden van het land bewolking en af en toe wat regen bij 22 graden. In het zuiden droog en zonnig en 30 graden. Morgen begint zonnig. In de middag kans op een bui. Het wordt dan 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag. 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio. Lijnstreek FM.

Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Nederland kampt officieel met een watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft dat bekendgemaakt. Het watertekort komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden in de rivieren en de toenemende vraag naar water. Daarom is besloten om op te schalen naar fase 2 op de droogtemonitor. Dat houdt in dat waterbeheerders keuzes moeten gaan maken. Bijvoorbeeld om zoet water in te zetten om verzilting tegen te gaan. En dat gaat ten koste van de scheepvaart die door de lagere waterstanden langer moet wachten bij sluizen. Het Openbaar Ministerie eist 15 jaar cel tegen een man die in 2024 een vrouw neerstak en zwaargewond achterliet. Dat gebeurde in Hollandskroon in Noord-Holland. De man van 28 uit Den Helder wachtte de vrouw op in haar appartement en stak haar 15 keer met een mes. Volgens het OM wilde hij haar vermoorden omdat zij een einde had gemaakt aan hun vriendschap. De vrouw bleef alleen in leven doordat ze de man beet en kon wegkomen. De oud-topman van de Italiaanse wegbeheerder is veroordeeld tot 12 jaar cel. Hij is de hoofdverdachte in de zaak rond de ramp met de Morandi-brug in Genua. Die stortte 8 jaar geleden in, waardoor 43 mensen omkwamen. De celstraf tegen de topman is ruim 6 jaar lager dan geëist. Hij zit al een gevangenisstraf uit voor een ander incident. Een busongeluk waarbij 40 mensen omkwamen. Vrouwen kunnen deze zomer bij grote evenementen op meer plaatsen gratis naar de wc. Onder meer bij de Vierdaagse feesten in Nijmegen en op de Tilburgse kermis zijn meer toilethokjes beschikbaar. Vorig jaar werd er nog geprotesteerd op de kermis omdat toen alleen mannen gratis naar de wc konden. En dan het weer. In het noorden en midden van het land bewolking en af en toe wat regen bij 22 graden. In het zuiden droog en zonnig en 30 graden. Morgen begint zonnig. In de middag kans op een bui. Het wordt dan 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Nederland kampt officieel met een watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft dat bekendgemaakt. Het watertekort komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden in de rivieren en de toenemende vraag naar water. En daarom is besloten om op te schalen naar fase 2 op de droogtemonitor. Dat houdt in dat waterbeheerders keuzes moeten gaan maken, bijvoorbeeld om zoetwater in te zetten om verzilting tegen te gaan. Dat gaat ten koste van de scheepvaart die door de lagere waterstanden langer moeten wachten bij sluizen. Het Openbaar Ministerie eist 15 jaar cel tegen een man die in 2024 een vrouw neerstak en zwaargewond achterliet. Dat gebeurde in Hollands Kroon in Noord-Holland. De man van 28 uit Den Helder wachtte de vrouw op in haar appartement en stak haar 15 keer met een mes. Volgens het OM wilde hij haar vermoorden omdat zij een einde had gemaakt aan hun vriendschap. De vrouw bleef alleen in leven doordat ze de man beet en kon wegkomen. Bij Israëlische bombardementen in Gaza zijn de afgelopen 2 dagen zeker 15 Palestijnen omgekomen. Volgens medische bronnen zijn onder de doden 3 leden van 1 familie. Ook werden 6 politieagenten en een vrouw gedood. Israël bombardeert bijna dagelijks doelen in Gaza, ondanks een bestand dat in oktober werd gesloten. Sindsdien werden zeker 1000 Palestijnen gedood. Vrouwen kunnen deze zomer bij grote evenementen op meer plaatsen gratis naar de wc. Onder meer bij de Vierdaagse feesten in Nijmegen en op de Tilburgse kermis zijn meer toilethokjes beschikbaar. Vorig jaar werd er nog geprotesteerd op de kermis, omdat toen alleen mannen gratis naar de wc konden. Dan het weer, wolken in het noorden en midden. Hier en daar valt wat regen. In het zuiden droog en zonnig bij 22 tot 30 graden. Morgen begint zonnig, 's middags plaatselijk een onweersbui. Het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

ogen dicht. Kan je voelen met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De oud-topman van de Italiaanse wegbeheerder is veroordeeld tot 12 jaar cel. Hij is de hoofdverdachte in de zaak rond de ramp met de Morandi-brug in Genua. Die stortte 8 jaar geleden in, waardoor 43 mensen omkwamen. De celstraf tegen de topman is ruim 6 jaar langer dan geëist. Hij zit al een gevangenisstraf uit voor een ander incident, een busongeluk waarbij 40 mensen omkwamen. In de zaak rond de Morandi-brug staan 57 mensen terecht. Ze worden verantwoordelijk gehouden voor de slechte staat van de brug. Uit onderzoek bleek dat het instorten het gevolg was van ontwerpfouten, slecht onderhoud en gebrekkige controles. Bij Israëlische bombardementen in Gaza zijn de afgelopen 2 dagen zeker 15 Palestijnen omgekomen. Israël bombardeert bijna dagelijks doelen in Gaza, ondanks een bestand dat in oktober werd gesloten. Nederland kampt officieel met een watertekort, zegt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden en de toenemende vraag naar water. Het advies blijft om bewust om te gaan met drinkwater. De Europese televisieorganisatie EBU heeft nieuwe regels opgesteld om vrouwen bij atletiek in beeld te brengen. De regels moeten seksualisering van atletes voorkomen. Zo zijn camera's van onderaf of onnodige slow motions niet meer de bedoeling. De richtlijnen zijn opgesteld in overleg met internationale topatletes. Ze gaan gelden voor alle wedstrijden die worden geregistreerd door omroepen die deel uitmaken van de EBU, zoals de BBC en ook de NOS. Het weer, wolkenvelden in het noorden en midden. Hier en daar valt een spat regen. In het zuiden is het droog en zonnig, 22 tot 30 graden. Vanavond en vannacht opklaringen met 14 tot 17 graden. Morgen een zonnige start. 'S Middags landinwaarts plaatselijk een onweersbui. 23 graden in het noorden tot 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag. 7.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Nederland kampt officieel met een watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft dat bekendgemaakt. Het watertekort komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden in de rivieren en de toenemende vraag naar water. Daarom is besloten om op te schalen naar fase 2 op de droogtemonitor. Het houdt in dat waterbeheerders keuzes moeten maken. Bijvoorbeeld om zoet water in te zetten om verzilting tegen te gaan. Het gaat ten koste van de scheepvaart die door de lage waterstanden langer moeten wachten bij sluizen. Verder blijft het advies aan Nederlanders om bewust om te gaan met drinkwater. Bij Israëlische bombardementen in Gaza zijn de afgelopen 2 dagen zeker 15 Palestijnen omgekomen. Israël bombardeert bijna dagelijks doelen in Gaza, ondanks een bestand dat in oktober werd gesloten. De oud-topman van de Italiaanse wegbeheerder moet 12 jaar de cel in vanwege de ramp met de Morandi-brug in Genua 8 jaar geleden. De straf is ruim 6 jaar lager dan de eis. Bij de ramp stortte de brug in en kwamen 43 mensen om. Een oud-topman van het Italiaans ministerie van Infrastructuur en Transport krijgt 5 jaar cel. De vrouw die zwanger omver werd getrokken bij een arrestatie in een AZC doet aangifte tegen de betrokken politieagenten. Volgens haar advocaat gaat het om een poging tot zware mishandeling. Het incident bij het AZC in Zeist was afgelopen mei en werd gefilmd. De beelden zorgden voor veel verontwaardiging, maar de politie concludeerde achteraf na onderzoek dat het geweld noodzakelijk was. Volgens de politie luisterde de vrouw niet naar bevelen om weg te gaan. Het weer, wolkenvelden in het noorden en midden, hier en daar wat regen. In het zuiden is het droog en zonnig met 22 tot 30 graden. Vanavond en vannacht opklaringen, 14 tot 17 graden. Morgen een zonnige start, 's middags landinwaarts plaatselijk een onweersbui. Het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Robert Baltus met het NOS Journaal. De vrouw die zwanger omver werd getrokken bij een arrestatie in een AZC doet aangifte tegen de betrokken politieagenten. Volgens haar advocaat gaat het om poging tot zware mishandeling of mishandeling. Het incident bij het AZC in Zeist was afgelopen mei en werd gefilmd. De beelden zorgden voor veel verontwaardiging, maar de politie concludeerde achteraf na onderzoek dat het geweld noodzakelijk was. Volgens de politie luisterde de vrouw niet naar bevelen om weg te gaan. De Europese televisieorganisatie EBU heeft nieuwe regels opgesteld om vrouwen bij atletiek in beeld te brengen. De regels moeten seksualisering van de atletes voorkomen. Zo zijn camera's van onderaf of onnodige slow motions niet meer de bedoeling. De richtlijnen zijn opgesteld in overleg met internationale topatletes. Ze gaan gelden voor allerlei wedstrijden die worden geregistreerd door omroepen die deel uitmaken van de EBU, zoals de BBC en de NOS. De oud-topman van de Italiaanse wegbeheerder moet 12 jaar de cel in vanwege de ramp met de Morandi-brug in Genua 8 jaar geleden. De straf is ruim 6 jaar lager dan de eis. Bij de ramp stortte de brug in en kwamen 43 mensen om. Een oud-topman van het Italiaanse ministerie van Infrastructuur en Transport krijgt 5 jaar cel. Tegen een man die in 2024 een vrouw neerstak in Hollands Kroon in Noord-Holland eist het OM een celstraf van 15 jaar. Ook wil het Openbaar Ministerie dat de verdachte een schadevergoeding betaalt aan het slachtoffer van bijna 42.000 euro. Volgens het OM wilde hij de vrouw vermoorden omdat zij hun vriendschap had beëindigd. Het weer, vanavond klaart het in het midden en noorden op. Het wordt vannacht niet kouder dan 14 graden. Morgen eerst zon, maar in de loop van de dag wolken met lokale onweersbui. Het wordt 23 graden in het noorden tot 28 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag. 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.
2: Rijnstreek FM.
3: Hallo. En welkom. Bij een nieuwe Jeb-sessie met...
4: Sanne! Woehoe!
3: Ja, ze is nu officieel echt terug.
4: Yay!
3: Oh my god.
4: Ja.
3: Hoe voelt het om weer volledig in Nederland te wonen?
4: Wel goed hoor. Ik moet even weer wennen aan de Nederlandse drukte. Ik was 2 dagen geleden in Utrecht en toen dacht ik, jeetje, wat een drukte.
3: Ja, maar dan heb je ook wel meteen Utrecht. Dat is ook best wel gewoon echt.
4: Ja, maar verder heel goed eigenlijk. En het is wel lekker om weer mijn eigen kamer en zo te hebben.
3: Ja, dat is ook wel lekker, ja. Niet met vieze, snurkende mensen delen.
4: Nee.
3: Maar wij waren dus op business trip geweest.
4: Ja.
3: Naar de Alpen.
4: Ja, en we hebben goede inspiratie opgedaan voor de radio.
3: Ja, en één liedje wat wel een aantal keer voorbij is gekomen op die business trip, gaan we nu eventjes spelen. Het heet The Golden Age. Ik ben trouwens heel sloom, dames en heren. U moet het me vergeven, want ik ben brak. Dus misschien moet Sanne het voortouw even gaan nemen, deze Jeb-sessie. Een Sanne-sessie wordt het. Maar ik ga wel mijn best natuurlijk doen. Waar waren we ook weer gebleven? Oh ja, The Golden Age van The Asteroids Galaxy Tour. Komen uit Zweden. En het is echt een heel erg gezellig liedje, vind ik zelf. Dus ja, veel luisterplezier.

0: Asteroids Galaxy Tour. Uit Zweden dus, met The Golden Age. Weet je nog de iPod?
1: Ja. Yeah.
0: De iPod Touch.
1: Ja. Yeah.
0: Je had wel bepaalde nummertjes die daar dan standaard op stonden. En blijkbaar was Around the Bend van hun, dat is niet deze, maar een andere. Yeah. Die was, stond daar als standaard op.
1: Wow.
0: Dus dat was wel. Daardoor zijn ze ook mede groot geworden. Ze hebben in veel voorshows gespeeld. Bij Katy Perry. Ook nog eens. Heel grappig.
1: Mm-hmm.
0: Dus leuk bandje uit Zweden dus. Wel, inmiddels doen ze geloof ik niet meer echt veel muziek maken. Helaas. Hun hoogtepunt zat wel ergens in de 2010s.
1: Mm-hmm.
0: Geloof ik. Maar jij had een nieuw Camino-nummer.
1: Ja, want ik dacht, we blijven nog even in de trips weren. Of van de tripjes. En deze had ik dus weer gehoord van iemand van de Camino. Die zei tegen mij, je moet dit nummer luisteren. En de persoon in kwestie was Garant. En ik had altijd heel veel moeite om zijn naam goed uit te spreken. Maar ik geloof dat ik het nu goed doe. En hij kwam uit Sierra Leone, maar eigenlijk, ik spreek dat niet helemaal goed uit, maar eigenlijk ook alweer Wales. En hij speelt in een koor en dit was zijn favoriete nummer om met dat koor te zingen. Dus hier is Gloria van Laura Branigan.

0: Gloria. Van Laura Branigan dus. En Garant was erover geschokt dat ik dit nummer niet kende. Maar ik vond het wel een lekker vrolijk nummer. Best een leuk nummer als je aan het wandelen bent.
1: Ja, ik ging het vragen. Heb je deze veel geluisterd tijdens het wandelen?
0: Dat niet per se. Maar ik had hem wel in mijn likes opgeslagen. Ik heb sowieso niet zo heel veel muziek geluisterd tijdens het wandelen. Maar als ik hem dan even weer hoorde, dacht ik wel even zo aan het moment dat hij die liet horen.
1: Hij is wel echt ook heel vrolijk, inderdaad.
0: Ja,
1: dus dat is wel een beetje. Het is wel een doorstappert.
0: Ja, zeker. Eigenlijk. Zeker, ja. Wel even zo een liedje dat je even om je heen kijkt en alles even weer waardeert of zo.
1: Ja, dat is inderdaad best wel zo. Het volgende nummer is dat niet echt. Die is een beetje duister.
0: Maar goed om een beetje balans te hebben.
1: Ja, precies. Je moet het een beetje uitbalanceren met elkaar.
0: Ja.
1: Het is van een van mijn nieuwe favoriete artiesten, Massive Attack. De pioniers van het genre trip-hop. Eigenlijk degene die er mee zijn begonnen, zo ongeveer. Oh, daar komt hij nu. Die horen jullie vast niet, er komt hier een grasmaaier langs, maar die horen jullie helemaal niet. Dus dat is helemaal niet eens relevant om over te praten. Dus ik ga er weer niet over hebben. Massive Attack dus. Ze komen uit Bristol. En daar was een soort van de hip-hop werd daar groot tegelijk met heel veel influence van Jamaica. En toen uiteindelijk is daar een beetje een soort van duistere, rare genre uitgekomen. En dat is trip-hop. Dus, ik ga me gewoon erin knallen. Hij is wel, wat ik zei, duister. Duister kan je wel het noemen, vind ik. Hij heet Eurochild. Hij is trouwens van Massive Attack en Tricky. Tricky zat vroeger bij Massive Attack, maar is toen zijn eigen ding gaan doen. Dus, Eurochild.

Eurochild van de one and only Massive Attack. Ja, ik word altijd wel vrolijk van deze muziek. Ook al is het wel erg... Nee, deze valt qua grimmigheid nog wel mee. Je hebt nog veel ergere. Als je echt heel erg grimmig wil, dan moet je naar Tricky luisteren. Want dat is echt gewoon... Ja? Die heeft echt hele duistere muziek. Oh. Ook de teksten en zo zijn geloof ik heel duister. Ik heb er nog nooit echt naar gehoord. Want zo duistere muziek vind ik nou ook weer niet leuk. Want het moet wel leuk blijven. Het moet wel gezellig blijven, een beetje. Vind ik. Maar gelukkig hebben wij daar in Nederland een hele goede artiest voor. Ontworpen, bedacht. Mm-hmm. En het is een duo en ze heette Akda en de Munnik. En ik ben daar gisteren een beetje, heb ik twee albums helemaal geluisterd. En eigenlijk is het stiekem best hele leuke muziek. En de teksten zijn ook heel erg leuk. Dus een uitblinkertje vond ik deze. Heet Dag is mee. En het gaat over dat hij een oude kennis tegenkomt die achter de ramen staat in de wallen. Dus

0: beste daarmee.
1: Akda en de Munnik. Vooral Akda dit keer.
2: Ja.
1: Eigenlijk alleen maar Akda.
2: Mooi nummer.
1: Ja, vind ik ook.
2: Hij kan ook echt mooi zingen.
1: Ja, hij kan echt heel goed
2: mooie
1: zingen.
2: Mooie stem.
1: Ja, cool. Zij waren ook, ze waren echt in de theater en zo begonnen. Dus daarom zijn hun teksten ook zo goed. Omdat zij waren vroeger gewoon, hoe heet het, op het podium van musicals en zo te vinden.
2: Ah.
1: En toen zijn ze uiteindelijk muziek gaan maken.
2: Leuk.
1: Met z'n tweetjes. Dus gezellig. Vandaar.
2: Aha. Nu gaan we door naar het volgende nummer. En dit is een nummer van The Smiths. En het nummer heet How Soon Is Now. Je hoort het intro. De intro hoor je nu.
1: Bijna.
2: En wel een grappig feitje, want dit nummer is volgens mij van het album van Meat Is Murder. En de zanger was vroeger extreem vegan. En tegenwoordig eet hij gewoon weer vlees. Dus ja,

0: How soon is now?
1: Van de Smits.
0: Maar hij is dus helemaal rechts en non-vegan en een pipo geworden.
1: Ja, hij was eerst heel links en progressief en nu is hij een beetje rechts.
0: Naar de dark side gekeerd.
1: Ja.
0: Oh, oh, oh, oh, tja. Oh. Maar wat was het nou? Meat kills?
1: Wat was het meat nou? Is murder.
0: Meat is murder. Aha. Nu eet hij weer vlees. Gekkie.
1: Ja. Zo zie je maar weer hoe mensen kunnen veranderen.
0: Nou, inderdaad. Dus, maar dat kan ook gewoon positief natuurlijk gebeuren.
1: Ja, ja, ja. Absoluut.
0: Gelukkig. Misschien moeten we dat er dan maar uithalen.
1: Ja.
0: Dit was ook wel, deze hebben we ook wel een paar keer opgehaald in de auto.
1: Ja, dat klopt, ja.
0: Nog een nummertje dan, die we ook veel hebben opgehaald in de auto. Erg veel. Of tenminste, ja, dat komt door mij, want ik vind deze gewoon heel erg leuk. Ik vind het zo raar. Dit gaat dus over Twist and Turn van Sor en, jawel, Ronnie Flex. En ik vond het vroeger verschrikkelijke muziek, dit soort muziek. En op de een of andere manier ben ik ook veranderd. Net zoals, hoe heet hij nou? Van de Smiths? Ik weet het niet meer.
1: Weet ik ook niet.
0: Oh, fake fan. Fake fan.
1: Nou.
0: Maar ik vind het gewoon... Ik vind het gewoon... Je gaat wel horen wat voor muziek ik het over heb als ik hem aanzet. Alleen dat al. Dat vond ik verschrikkelijk vroeger. En nu kan ik het ineens gewoon accepteren en zelfs waarderen. Nummer heet Twist and Turn van het Insomnia album van Sor. Gaat over insomnia vooral.

0: Twist and Turn. Was zo, we waren het bijna vergeten dat die afloopt. Die
1: was nummers, een heel abrupt einde.
0: Ja, die nummers die eindigen allemaal best wel abrupt, omdat ze in elkaar overlopen op het album. Dus dan ineens is hij klaar.
1: Ja. Wel echt een aanrader ook, dat album, om die helemaal te luisteren van begin tot eind.
0: Echt heel erg leuk.
1: Ja.
0: Hij is echt goed. Oh my god, citroenvloek. Nu mag jij niks meer zeggen. Nee, grapje. Doe maar. Sanne.
1: Oh, oké. Okay. Hele saaie aflevering anders. nu een nummer van... sorry. Waar ik wel voor fangirl over haar. Over Little Sims namelijk. En ik kwam met dit nummer omdat ik even aan het opzoeken was... welke artiesten ook weer allemaal op Down the Rabbit Hole komen. Dat is namelijk over 2 weken alweer. En zij gaat daar optreden. Dus mocht je nog niks te doen hebben over 2 weken in het weekend, dan is Down the Rabbit Hole daar om jou te vermaken.
0: En bakken met geld over.
1: Ja, misschien dat ook. Bijzaak. Maar misschien kan je dit nummer dan wel in het echt horen. Hier is Young van Little Sims dus. Van het album Lotus.

0: Het is bijna een einde alsof het volgende nummer ook aan zit te komen.
1: Ja, wel een beetje zo, hè? Misschien is dat al, zit dat allemaal ook wel zo in elkaar.
0: Ja, dat zou je bijna denken dan.
1: Ja, gekkigheid. Gekkigheid.
0: Ja. Jeetje. Oh, we moeten nog steeds een dilemma doen, Sander. Oh my god, dat zijn we helemaal nog niet gedaan.
1: Laten we dan maar snel stay tuned. Even naar muziek luisteren.
0: Ja, dan kunnen we daar eventjes flink over nadenken.
1: Ja, want dit nummer, deze artiest, de Mary Wallopers, die komen ook op Down the Rabbit Hole. Ik ben wel een beetje reclame aan het maken, maar goed.
0: Ja, poster girl.
1: Ja, maar het is wel echt een leuk nummer ook. En ik denk zeker leuk op een festival.
0: Oh, ook dit genre is... shout-out trouwens, eerste muziek.
1: Ja, dit is The Juice.

0: helemaal hem, hè?
1: Absoluut.
0: Irish rock and roll.
1: Lijkt me zo leuk om dit live te zien.
0: The Juice, ja. Dat is echt heel grappig,
1: ik zie het voor me een beetje regen, weet je wel.
0: Ja, het moet wel regen en je moet wel Guinness drinken. Want anders dan klopt het gewoon echt helemaal niet.
1: Wat?
0: Joh.
1: Hè?
0: Precies wanneer ik een verhaal aan het doen ben.
1: Nou, wat onaardig.
0: Een irritanto die dat de hele tijd aanzet.
1: Ja.
0: Nou, heb je een dilemma voor me?
1: Zeker. En ik blijf even in de festivalsferen.
0: Jongen.
1: En ik zat even te denken, want ik zat even aan het festival te denken en aan het kamperen, het kampeeraspect daarvan. En nu heb ik mijn dilemma. Zou jij liever heel erg dicht bij het festivalterrein zitten? Dus dat je dan maar 5 of 10 minuutjes hoeft te lopen. Maar dat je omringd wordt door mensen die dag en nacht hele harde muziek hebben.
0: Ja.
1: Of? En misschien dan een soort Duitse slagermuziek.
0: Ja.
1: Of zou je dan...
0: De tweede optie.
1: Of zou je liever heel ver moeten lopen. Dus dat je in de allerverste camping zit. Dus dat je dan misschien elke dag al 40 minuten of zo moet lopen. Heen en terug om bij het terrein te kopen. Maar dat je dus wel rust hebt.
0: De tweede optie.
1: Ja?
0: Ja. Ik ben niet zo'n iemand die daar tegen kan.
1: Ja, oké.
0: Maar ja, op zich, je kan oordop in doen. Ja. Die werken wel echt. Treats. Ja. Maar ja, dan loop ik wel een eind.
1: Ja, oké.
0: Okay. Denk ik. Het is ook wel lekker om je homebase een beetje dichtbij te hebben.
1: Ja.
0: Maar nee, ik al helemaal met die muziek van je.
1: Dat ga ik. Vind je dat niet leuk?
0: Ik haat dat.
1: Echt?
0: Mijn vader die torment me altijd, want hij vindt dat leuk. En wat zou jij kiezen dan?
1: Misschien wel het eerste. Dan hoop ik dat ik gewoon elke keer zo kapot ben dat ik dan toch wel in slaap val.
0: Ja, oké, dat kan ook. Tja. Mijn dilemma dan maar.
1: Ja, graag.
0: Mijn dilemma is... als je... Je moet altijd... Je bent je vanaf dit moment altijd onder de invloed van een druk. Alcohol, wiet... Alles, ook de illegale en de legale, het hele spectrum aan drugs. Pijnstillers.
1: Ja, alles?
0: Alles. Gewoon... Je mag één van alle drugs kiezen waar je altijd onder de invloed van bent. Je hele leven lang. Welke zou je dan kiezen?
1: Hoe erg onder de invloed?
0: Nou oké, stel je... Oké, we doen het aan de hand van dronken. Dus tussen nuchter en echt dronken zit je gewoon op de helft ongeveer. Dus altijd zo'n beetje zo aangeschoten. Lekker aangeschoten.
1: Misschien wel gewoon alcohol dan. Want misschien kan je dan nog een beetje functioneren in de maatschappij. Ik denk als je de hele tijd strak staat. Of misschien gewoon een pijnstiller.
0: Fentanyl.
1: Nee, misschien zou ik wel gewoon alcohol kiezen, denk ik.
0: Ja, maar dan denk je dus echt nooit meer scherp, hè?
1: Nee, maar ja, maar dan misschien weet je dat op een gegeven moment ook niet meer.
0: Ja, oké.
1: En jij?
0: Ik denk dat ik... psilocybine. Gewoon truffaddo's-achtig. Dat doen mensen dus, microdosen. En dan ben je dus altijd een beetje onder de invloed van die dingen. En dan ben je dus altijd een net soort van...
1: Ja, oké, maar ik vind microdosen wel... Dan is dat hetzelfde als die film van die mannen... die elke dag een heel klein beetje alcoholpromillage hadden, toch?
0: Huh?
1: Weet je waar ik het over heb?
0: Nee. Oh, okay. Ja, ik lijkt me echt totaal niet chill om altijd aangeschoten. Nou, ja, op zich ook wel. Maar je wordt ook gewoon... Je zit ook een soort van constant met een vervelende maag en met alles. Hè, want je hebt wel alle effecten ervan.
1: Okay.
0: Het is niet dat je ineens geen effecten meer hebt. Ja. De bijwerkingen heb je ook gewoon. Okay. Alles.
1: Ja.
0: Maar alcohol dus?
1: Ik weet het niet.
0: Nou, wat doe je enthousiast mee aan dit dilemma, zeg.
1: Oh.
0: Oké, muziek. Eventjes een nummertje wat ik al heel erg lang heel veel luister. Het is van The Arcs. En dat is een band die geleid wordt door een van de twee frontmannen van The Black Keys. Die zijn wel redelijk bekend. En het nummer heet Put a Flower in Your Pocket. Nou, ik vind hem gewoon heel cool. Mooi indie nummertje. Goed passend bij zomer. Leuk nummer. Van de Arx dus.

0: put a flower in your pocket van The Arcs. En dat was dan ook weer het ene laatste nummertje.
1: Wat gaat de tijd dan toch weer snel, ja, hè?
0: Ik vergeef het ons van de iets wat slome post-business trip. Post-business trip sloomheid, ja, aflevering.
1: Nog even alle inspiratie die we hebben opgedaan nog even verwerken.
0: En even in de
1: praktijk nog even toepassen. Maar ja, de ideeën precies zijn daar. Ja. Maak je daar vooral geen zorgen over.
0: Ja, precies. We gaan het nog eventjes er grondig over hebben hoe we het onze inspiratie gaan laten voortdoorschijnen in onze radio-kunsten.
1: Ja. Want we zijn nu al bijna. Want morgen is trouwens, voor mensen die in Wageningen zijn, is het Summer Vibes Festival op de campus. En dat is gratis voor iedereen, geloof ik. En om 8:00 komt Typhoon optreden.
0: Oh my god, de man met de bijzondere stem. Ik vind dat hij een bijzondere stem en een bijzonder accent heeft.
1: Ja, oh mooi.
0: Ja, ik ben heel benieuwd.
1: Ja, en vorig jaar, toen Summer Vibes Festival was, toen ging ik daarvoor even met jou, Jep, naar RTV. Om even voor mij in ieder geval, voor de allereerste keer
0: echt
1: te kijken naar hoe het is om radio te maken.
0: De eerste keer een jaar geleden?
1: Ja.
0: Toen was ik saai.
1: Naar dat festival?
0: Nee, ik ben daar niet geweest. Ik ben eigenlijk nog nooit geweest, misschien wel. Nee. Ben ik toch ook een saaie dodo, zeg?
1: Ja, vorig jaar was ook mijn eerste keer, hoor.
0: Oh, oké. Okay. Miste ik wat? Wie waren er toen?
1: Nou, en of je wat hebt gemist. Want vorig jaar was de bekendmaking van Wormie.
0: Oh ja, dat was ook zo.
1: Dat was echt vet. Ik denk wel misschien wel het beste moment aan mijn studentenleven. En toen heb ik haar nog gezien in de bunker. Toen heb ik een foto met haar.
0: Oh my god. En vond ze alle fame leuk of vond ze het te veel?
1: Nee, ze kon nog wel handelen. Maar misschien dat het daar nu wel...
0: Ze is geloof ik ook uit Wageningen.
1: Daar heb je een punt. Helaas. Dus ik hoop voor haar dat de fame haar niet achterna gaat. Of naar haar hoofd stijgt, weet je.
0: Ik denk dat het wel mee gaat vallen. Oké. Laatste liedje.
1: Een banger van de nummer.
0: Sassy.
1: Echt een banger.
0: Sassy muziek.
1: Dit is Work It van Missy Elliott.
0: Tot volgende week.

0: Robert Baltus met het NOS Journaal. Een voetbaltrainer uit Vlissingen is veroordeeld tot 4 jaar celstraf, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. De man heeft een 15-jarig meisje verkracht. Het slachtoffer zat in het voetbalteam dat hij leidde. Het misbruik vond plaats tussen 2014 en 2018. Het meisje deed 2 jaar geleden aangifte. De 63-jarige dader was al eens veroordeeld voor ontucht. De voetbalvereniging in Middelburg was daar, naar eigen zeggen, niet van op de hoogte. Het internationaal strafhof in Den Haag gaat de Libische militieleider en gevangenisbewaarder Khaled Mohammed Ali al-Hisri vervolgen. Hij wordt verdacht van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. De Libiër was een hoge functionaris bij een militie en leidinggevende in een beruchte gevangenis in Tripoli. Vorig jaar werd hij opgepakt in Duitsland. Het strafhof stelde hem vandaag in staat van verdenking van onder meer marteling, verkrachting, moord, poging tot moord en slavernij tussen 2014 en 2020. De slachtoffers bij een brand in Algerije waren allemaal kinderen in een weeshuis. Bij de brand vannacht in de hoofdstad Algiers raakten ook 19 mensen gewond. Buurtbewoners zeggen gegil te hebben gehoord. Ook zij hebben geprobeerd zoveel mogelijk kinderen te redden. Het kabinet kan niets doen tegen de verkoop van T-shirts over de kunstroof in Assen door een van de daders. Douglas W. zit in een cel op Schiphol en is van daaruit een webwinkel gestart. Met daarop shirts met teksten die zijn daad verheerlijken. De staatssecretaris is er niet gelukkig mee. Maar zolang er geen strafbare feiten worden gepleegd, zijn ondernemersactiviteiten toegestaan. Het weer vanavond klaart het op in het midden en noorden van het land. Het wordt vannacht niet kouder dan 14 graden. Morgen eerst zon, maar in de loop van de dag wolken met lokaal een onweersbui. Het wordt 23 graden in het noorden tot 28 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag. 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio. Lijnstreek FM.
2: RTV Rijnstreek. Dit is
3: Campus Radio.
4: RTV Rijnstreek.
2: Welkom, beste luisteraar, met weer een nieuwe uitzending van onze studio in het Unishof. Ik zit hier ditmaal wederom met Kees.
5: Hallo, ik ben er weer. Ik ben teruggekeerd.
2: Ja, terug van weg geweest.
5: Ik heb Lennart voor de troon gestoten.
2: Ja, vorige week hebben we even iets anders geprobeerd. Maar nu ben je er weer. Ik ben blij dat je er weer bent. En het is een hele speciale dag vandaag. Want mijn zusje is jarig.
5: Gefeliciteerd.
2: Ja, dankjewel. Ik heb dit weekend heel lang nagedacht over een cadeautje dat ik moest hebben.
5: Oh ja.
2: Maar gelukkig had mijn zusje hier al meer over nagedacht dan ik.
5: Ja.
2: En ik kreeg 2 weken geleden een link doorgestuurd.
5: Mm-hmm.
2: En ik drukte op die link. En dit is een link naar een verlanglijstje. En de verlanglijstje staat op een website. En wat er dan gebeurt, je opent een link en dan wordt er gevraagd, maak een account aan. Moet je een account aanmaken voor een website om een verlanglijstje te zien. En dan staat zo'n heel, heel georganiseerd verlanglijstje en dan kan je op een product drukken. En dan kan je het product reserveren van het verlanglijstje.
5: Je kan het niet missen.
2: Ik denk dat het verlanglijstje wel naar 100 mensen is doorgestuurd.
5: Je douwt het eigenlijk gewoon in iemands strot. Dat je zegt, je koopt dit en wijk er absoluut niet van af.
2: Nee, het is dit of anders niks.
5: Maar dat vind ik dus interessant. Hè? Want ik zou het persoonlijk... Ik vind het leuk als je maar iets willekeurigs krijgt. Mensen iets voor je verzinnen. Ik vind het heel raar om het zo specifiek te gaan afbakenen.
2: Ja.
5: Maar als je zusje... En wat wou ze dan hebben?
2: Heel veel sieraden, make-up. uiteindelijk heb ik oortjes gekocht. Van die bedraden oortjes.
5: Ja. Je deed niet mee aan dat soort gender... gebonden cadeaus of zo.
2: Ja, nou ja, die stonden uiteindelijk wel op het lijstje. Want ik had het er met mijn ouders over gehad. En die hadden gezegd van, ja, doe maar toch wel wat van dat lijstje. Maar ik heb er nog wel iets anders bij gekocht namelijk.
5: Oh ja, wat dan?
2: Een eend. Een eend, ja.
5: Een echte eend.
2: Gekocht in de wereldwinkel. Ja, een zelfgemaakte eend.
5: Wanneer is een eend zelf gemaakt?
2: Ja.
5: Gekweekt, een gekweekte eend.
2: Ja, ik had nog een appeltje te schillen met die eend.
5: Ja.
2: Dus toen heb ik dat gedaan, heb ik hem opgezet.
5: Ja, leuk.
2: We hadden nog wat unfinished business.
6: For the longest time I thought that I wanted to be loved. And then
3: natuurlijk.

0: Ja, Unfinished Business van Nia Archives. Wat een knaller. Maar goed, Philip, ik denk dat ik ook even moet verklaren waarom ik er vorige week niet was en waarom we Lennart hadden, wat natuurlijk ook heel leuk is. Maar ik was...
1: Ja, maar uiteindelijk toch de mindere optie natuurlijk.
0: Ja, ja, dat, nou, dat sowieso. Maar ik was op Texel, Philip. Ja. Ik was op Texel. En nou, vond ik sowieso een hele leuke ervaring. Een goede vriend van mij, die komt daar vandaan en hij was jarig. Dus ik was weer mee naar Texel. Want daar vierde die zijn verjaardag. En nou, Texel is sowieso een interessante plek om te zijn. Het is niet elke dag dat je op een eiland bent. Maar dit vond ik dus leuk. Toen ik daar was, toen werd er een foto doorgestuurd in de Texel gemeenschap van een oude man. Ja. Die naakt in het bos stond, bij het bospad. En die was zichzelf aan het aftrekken.
1: En, oh, dat vond jij leuk?
0: Nee, dat vond ik helemaal niet leuk. Maar er was een foto van gemaakt. En dat ging dus rond als een lopend vuurtje. Want Texel, ja, hoe groot is Texel nou? Ja. En hij had ook hele grote bergschoenen aan. Vond ik interessant om eerst al je kleren uit. Want dat krijg je niet over... Je kan niet je broek uit doen over die grote bergschoenen. Dus hij heeft eerst zichzelf naakt gemaakt. Zijn kleren uitgedaan. En toen heeft hij die bergschoenen aangedaan. Maar goed, wat ik dus interessant vind, is dat ik was met die Teslas hierover aan het praten. En dat zij zeiden, oh ja, ik herken deze man wel. Deze man heb ik wel eens gezien in de Jumbo of zo. En dat vind ik dan zo fascinerend aan zo'n eiland, waar er sowieso relatief weinig mensen wonen. Mm-hmm. Maar ze kunnen er ook niet af, weet je wel. Ze kunnen ook niet weg, altijd. Dat waarom zou je zoiets flikken? Omdat je weet dat iedereen weet wie je bent en waar je te vinden bent, toch? Je kan niet echt zo goed verstoppen op Texel.
1: Maar misschien in het bos dat je denkt, oh, daar, nou, dan ziet niemand. En misschien is dat heel bevrijdend, een heel bevrijdend gevoel om jezelf achter te trekken.
0: Ja, maar volgens mij, misschien is het niet zo, hè? En dan zit het anders. Maar volgens mij was hij wel een soort van expres bij het bospad. Soort van aan het springen op de weg. En zichzelf aan het tonen aan mensen.
1: Oh,
0: om
1: dat
0: het zo
1: een
0: te zeggen.
1: Smerig, gadver.
0: Ja, ja. Maar dus dat vind ik interessant. Ik denk van ja, hoe denk je dan niet dat je wordt gepakt of zo, toch? Iedereen weet wie je bent.
1: Jeetje.
0: Ja.
1: Maar ja, dat is ook een beetje... Dat heb je wel snel bij kleine gemeenschappen of zo. Dat iedereen... Ons kent ons. Ja, maar in Wageningen heb je dat ook snel. Als je
0: ja,
1: dan
0: dat
1: keer
0: is
1: met,
0: wel echt waar, ja. In Wageningen.
1: Dat als we dan een keer met iemand anders gaat zoenen of zo. Ah, ja. Of dan weet ineens iedereen het. En dan kom je die persoon ook overal tegen.
0: Ja, dat
1: dan,
0: was ook met die confessions die we natuurlijk wel eens hebben behandeld. Met die man van de... hoe heet dat ook alweer? Orion?
1: Ja, de koffiebarista
0: ja,
1: van
0: ja,
1: Orion.
0: Ja, ja, precies. Dat ook rondging. Dat is een hele goede vergelijking. Inderdaad, bij Wageningen is een beetje hetzelfde.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeetje, je had wat nieuwtjes. En ik heb uitgevonden dat de knopjes weer werken deze week. Vorige week deden ze het niet.
0: Oh, ach.
2: Campus.
0: Ja,
1: Campus Nieuws. Ik was vergeten dat hier een halve minuut applaus aan was.
0: Ja, dankjewel. Nou, het applaus, dit is eigenlijk wel toepasselijk. Een goed brugje naar het nieuwtje. God, ze zijn nog steeds bezig. Die gekken. Ze gaan helemaal wild voor de Campus Nieuwtjes. Nee, maar... dit is wel een goed bruggetje, want mijn nieuwtje gaat over Suzanne en Freek, Philip. Suzanne en Freek, wie kent ze niet? Jij kent ze wel, denk ik.
1: Ja,
0: en
1: groot fan natuurlijk.
0: Suzanne en Freek, die spelen ja, hier relatief in de buurt, in Gelderland in ieder geval. Ja. Die spelen 7 shows in de Gelderdome. Mm-hmm. Nou, toen ik dat al hoorde, was ik al... stom verbaasd. Ik weet dat Suzanne en Freek natuurlijk groot zijn, maar 7 shows in de Gelderdome vind ik wel erg veel.
1: Ja, maar ze zijn natuurlijk heel groot, hè? Soort van binnen Nederland.
0: Zijn ze echt zo? Ja,
1: ja en zeker, zeker met die uitgezaaide longkanker van Freek is de Suzanne en Freek-koorts ook helemaal uitgezaaid.
0: Ja, ja, inderdaad. Het heeft iedereen geïnfecteerd eigenlijk. Ja,
1: dat is een lopend vuurtje.
0: Ja, die sympathie voor Freek. Nee, het is heel zielig voor Freek. Maar kijk, 7 shows. Oké, jij vindt dat dus normaal. Maar het loopt dus zo uit de klauwen. Hier, deze kop. Arnhem grijpt in na overlast bij concert Suzanne en Freek. 300 boetes uitgedeeld.
1: 300?
0: Ja, en het is pas het eerste weekend. Ze moeten nog een paar weken. Het is het eerste weekend. Jee. Het is echt een soort Beatlemania. Het is echt, het is wild in Arnhem. Ze willen strenger handhaven. Het is gekte. Er is sprake van gevaarlijke situaties in de wijken, zeggen
1: maar
0: ze.
1: Maar wie deelt die boetes dan uit? Is dat politie?
0: Nee, Suzanne en Freek zelf. Nee, de politie inderdaad. Maar gevaarlijke situatie in de wijk. Alsof er een soort bendeoorlog is. Misschien heb je team
1: de
0: Suzanne.
1: De F-side van...
0: Ja.
1: De break-side van Suzanne.
0: Dat is de F-side.
1: De F-side.
0: Ja, misschien heb je twee bendes. De Suzanne gang en de Freek gang of zo. Die gaan vechten.
1: Die gaan vechten. Die zijn van...
0: Ik moet daarbij zeggen, ik vind het wel raar als je nu bij team Suzanne zou zijn. Vind ik ook erg raar, onsympathiek.
1: Nou, maar zij is dadelijk alleenstaande moeder. Freek knijpt er tussenuit. Het is altijd weer typisch, die man die weggaat. Ja.
0: Ja, dat is waar, dat is waar. Maar ik kan niet zo goed verder uithalen wat er precies aan de hand is. De politie, het enige wat de politie erover heeft gezegd is... het duo is enorm populair en trekt veel verkeer naar de stad.
1: Oh.
0: Maar wat? Ik weet niet. Ik wist niet dat de luisteraars van Suzanne en Freek per se overlastmakers waren. Maar goed, ja, het is dus blijf uit de buurt van Arnhem de komende weken. Het is gekte.
1: Ja. Rubens releases. Dat is een verkeerd knopje. Ik dacht nog even een ander jingletje
2: Campus
1: in.
2: Campus Radio.
3: Campus Radio.
1: Ja, oké. Oké, dat is leuk. Ja.
0: Heb jij ook niet een
1: Ja, ik heb een heel leuk nieuwtje. Maar ik drukte het op de verkeerde knop. Dus.
0: Ja, ik wil wel even wachten tot de knop. Is het niet de tweede? Misschien? Het is volgens mij de tweede.
1: Oh.
2: De publieksbalie.
1: Ja, misschien...
0: past dat erbij?
1: Misschien wel. het is toch een soort loterij aan knopjes hier. Ik kwam een heel leuk evenement tegen. Mm-hmm. Dat zich afspeelt op 28 mei. En dat is bier en boeken. Bierhebbers hebben een boeken... ik raak helemaal in de war. Ik wilde zeggen...
0: Dat ze wel bier gedronken, denk ik.
1: Bierliefhebbers hebben een buitenkans, maar het is eigenlijk een boekenkans.
0: Mm-hmm.
1: Want in de bibliotheek komt er op 28 mei een bierproeverij met Wageningse schrijvers die dingen gaan voordragen, werk gaan voordragen. Dus dat is hartstikke leuk. Daar gaan ze in de recentelijk geheropende, vernieuwde Biep van Wageningen gaan ze... met z'n allen bier drinken, bier proeven van de stadsbrouwerij en dan wat dingen voordragen.
0: Ja, Filip, dit klinkt toch al echt als precies iets voor ons.
1: Ja, een soort literaire bierproeverij. Dat lijkt me heerlijk.
0: Want wij zijn zowel heel intellectueel als de gigantische drinkers. En dus ik denk van ja.
1: Ja, en ik lees hier ook dat er bijpassende hapjes worden aangeboden.
0: Zo, dat is. En wat zouden dat zijn? Wat zijn literaire hapjes, vind jij?
1: Ja, ik weet niet. Ja, borrelhapjes.
0: Is dat literair? Ja. De bruine fruitschaal?
1: Ik had het er laatst met iemand over. Dat borrel is echt een verschrikkelijk lelijk woord. Vind je niet? Alsof je een soort haar in je keel hebt. Zo, borrel, borrel.
0: Borrel.
1: Alsof je al een paar borreltjes op hebt. Dat je
0: borrel, borrel.
1: Borrel. Borrel. Wordt door de experimentele radio.
0: Ja, wordt avant-garde. Ja, nee, goed. Maar ik moet zeggen, dit is een van de eerste evenementen die wij hebben behandeld bij Campus Radio. Dat ik dacht, daar wil ik zelf ook bij zijn.
1: Ja, de hele hoge standaarden.
0: Ik heb hele hoge standaarden. Ik ben niet snel te pochen voor iets. Ik blijf het liefst binnen met mijn literaire werk. En mijn mijn
1: en
0: kon mijn
1: alleen
0: England
1: als een
0: IPA.
1: Soort literaire... Jezus, ik kan niet eens meer praten.
0: Nee, maar meestal... Weet je wat het ding is, Filip? Meestal is er geen andere plek die mij zowel... een prikkelend boek als een lekkere IPA kan bieden. Meestal moet ik dat gewoon thuis doen. Maar nu kan het ook dus buiten de deur. Dus ja, ik wil er heel graag bij zijn.
1: Ja. Dat is voor buiten de buurt.
0: Dat ben ik die aanbelt, ja, inderdaad. Oké.
1: Okay. Ik denk dat het tijd is voor een liedje.
0: Dit lijkt me een heel goed idee.
1: Taken for a Fool.
0: Ja, heel mooi nummer.
1: Door de Strokes. Komt-ie.
0: Ik voel me een fool bij de bierproeverij.

0: prachtig.
1: God, en ik hoop dat we gaan aanschouwen op 11 oktober. Ik ga niet zeggen wat er dan is, maar er is dan iets.
0: Ja, nee, ja, dan ben ik er niet meer.
1: Ja, op jouw begrafenis.
0: Ja, misschien zijn, ik en Freek er allebei wel niet meer.
1: Ja, inderdaad.
0: Nee, ja, dat, dat kan gebeuren.
1: Goed.
0: Even denken. God, wat zullen we nu eens doen? Heb jij nog een nieuwtje, Kees?
1: Philip.
0: Oh, en ik heb onderhand, heb ik volgens mij de knop gevonden die ik net wilde hebben. Deze.
2: De agenda.
0: Voor de brief.
2: De agenda.
0: Voor...
1: De agenda.
0: Ja, ja, voor de bierproeverij dacht ik leuk is. Ja, dat voor de agenda.
1: 28 mei. Ja, ik heb het er al lang in staan. Ja, Philip, ik heb wel een nieuwtje voor jou hoor. Dit is groot nieuws. En
0: okay.
1: Dit komt ook. Nou, dit komt niet uit de buurt, dat dacht ik even.
0: Ja.
1: Maar goed, de slechtste.
2: Check in met Campus Campus Radio.
0: Oké.
1: Okay, de slechtste slogan van het jaar is verkozen.
0: En,
1: het scheelt slechts 32 stemmen met de nummer 2.
0: Is dit een landelijke verkiezing?
1: Het is een landelijke verkiezing en het is de slechtste slogan van 2025 natuurlijk, want we zitten nog in 2026.
0: Ja.
1: En
0: dit is er wel serieus over gediscussieerd als ze pas in mei erachter komen.
1: Ja, ja, nee, het is een heel, heel serieus ding.
0: Okay.
1: En de winnaar is Helene Kramer van boerderij Akkerhof in het Limburgse Vaals.
0: Okay.
1: En haar slogan, Philip, is...
0: Zullen we even... Ja?
1: Ik heb een soort tromgeroffel. Is er niet een soort sound effectje hiervoor?
0: Oh, god. Dit... Nee, wacht. Dat moet eigenlijk daarna.
1: Ja, dat moet daarna, inderdaad. Oké, okay, doen we het even. Dan doen we het. Oké, okay, haar slogan is... de slogan belt even aan.
0: Ja?
1: Haar slogan is... Beter dan snuiven, onze pitloze druiven.
0: Jeetje.
1: Ja, en ik...
0: Die is wel verschrikkelijk slecht, hè?
1: Ja, er zijn...
0: Maar de slechtste ooit. Ik denk dat ik wel slechtere dingen heb gehoord. Eerlijk gezegd.
1: Ja?
0: Een soort van vorige week nog zag ik bij een bushokje van een reclame van de Kruidvat... En daar stond, het enige wat erop stond, stond een aantal producten op. En daar stond er zo, hebben. Een soort heel kapitalistisch, van we moeten alles kopen. We moeten alles hebben.
1: Ja, maar in die zin zou je kunnen zeggen dat het een goede slogan is, toch? Want de Kruidvat, ja, dat willen ze toch ook?
0: Het is niet echt meer een sluipreclame of zo. Het is niet heel oppervlakkig of zo.
1: Ja, het is veel te overduidelijk, vind jij.
0: Alsof je dingen gaat verkopen, ja, jij wilt dit hebben. Ja, je wilt het hebben. Ja, ik zie je wel lachen. Je
1: het is
0: wilt
1: een beetje
0: het
1: onderdrukking
0: hebben.
1: Is het eigenlijk van de Kruidvat. Het is niet echt sympathiek misschien, hè?
0: Nee.
1: Nee.
0: En in kapitalisme zijn toch voor een soort van vrijheid, vrij denken. Nu wordt er ons alleen maar dingen aangesmeerd. Van,
1: ja.
0: Dit wil je hebben, dit wil je hebben.
1: Ja, en dat is alleen de Kruidvat doet dat, hè? Voor de rest zijn bedrijven altijd, laat je altijd zelf keuzes maken.
0: Ja, zoals in de HEMA.
1: Oh ja?
0: Ja.
1: Wat dan? Wat is de slogan van de HEMA dan, is de vraag.
0: Koop niks.
1: Ja, de HEMA, ze waren ook bijna failliet, toch? Het klopt, denk ik wel.
0: Ja, net zoals de V&D, die deed dat ook.
1: Maar ik vind dat reclames, Philip, of reclameslogans ook wel luguber kunnen worden. Bijvoorbeeld, tegenwoordig heb je in Utrecht, ik weet niet of het in Wageningen of in andere steden ook is, maar ik zie het eigenlijk vooral in Utrecht, omdat ik daar ook woon. Maar,
0: je moet
1: ik zie
0: niet
1: de hele tijd...
0: adres weggeven hier op Live.
1: Nee,
0: radio,
1: nee, dat moet ik inderdaad niet doen. Maar ik zie de hele tijd slogans van de KFC, waar dingen staan zoals... dat het gewoon niet meer leuk is. Dat je denkt van ja, wat is hier

0: slogans tegenwoordig. Het is allemaal voor één reclamecampagne die ze momenteel invoeren. En dat is dan bijvoorbeeld voor een pittige burger. En dan is die burger... Ik weet niet of ik dit heb gehallucineerd, maar ik, voor mijn gevoel heb ik dit gezien. Dan is die burger... Nee,
1: dit soort dingen bedenk je allemaal zelf.
0: Het is een soort pittige spicy chicken burger. En die is dan gewikkeld in leer. En dan staat er boven, en het is echt serieus zo, en dan staat er boven, soms is pijn lekker. Je ook echt denkt van, wat is dat voor seksuele, niet gewoon seksueel, maar echt een soort SM, echt een soort gore.
1: Sadistische hamburger.
0: Ja, een beetje masochistisch. Dat ik echt denk, hoe is dit gepast? Wat is het idee hierachter? En dan samen met dat spugen op de armen, denk ik echt denk van, ja, wat is de KFC ja, allemaal in godsnaam aan het uitspoken?
1: Jeetje, ja. Ze willen ons aanzetten tot een bepaald soort gedrag, denk ik.
0: Ja, SM schijnt. Ja. Maar goed, Philip, er zijn... beter dan snuiven onze pitloze druiven is niet de enige slechte slogan. Er zijn heel veel geweest door de jaren heen. Wat en dan? Ook dit jaar heb je een paar andere. Je hebt de tweede, waar het dus 32 stemmen mee scheelde, is... Met de juiste sproeier wordt alles nat. Van R&R beregeningsinstallaties.
1: Ik vind die wel leuk.
0: Maar eigenlijk is ook leuk.
1: Alles wat je moet doen om in dit lijstje te komen is een beetje seksueel maken of over drugs of zo. En dan...
0: Ja. Ja, maar het is interessant dat je dit zegt. Want toen ik dit aan het lezen was, toen dacht ik precies hetzelfde. Toen dacht ik eigenlijk, ja, wat maakt dit nou? Ik zou zeggen dat een slechte slogan, een echt slechte slogan, is als het mensen een soort van afstoot van je product kopen. Ja. Maar hier is het grappig. Mensen kunnen omlachen en het geeft je wel een soort aandacht. Het werkt qua marketing. En het wordt alleen gezien als slecht omdat het een beetje ongepast is. Maar ja, we leven ook niet meer in de verzuiling of zo.
1: Ik vind dat
0: moet kunnen van R&R.
1: Er was toch ook een heel groot ding ooit in de jaren 70, als ik het goed zeg. Dat er zo'n hotel was en die ging adverteren met World's Worst Hotel. En dan daardoor kreeg ze heel veel klanten. Omdat het soort van ramptoeristen waren. Van, ik wil dat zien. Ik wil naar de werelds slechtste hotel gaan of zo.
0: Ja, precies. Is in die zin, ja, dat werkt dan.
1: Maar dat is een soort van slechte, foute slogan of zo. Wat wel een hele goede slogan is trouwens, zit ik me denken.
0: Yeah.
1: Die me echt tot vandaag de dag nog heeft gefascineerd. Het was een slogan van de Rijksoverheid tijdens COVID. En... die ging als volgt, ging over de coronaprik halen. En hij heette, stroop je mouwen op.
0: Voor de prik?
1: Ja, maar ook van kom in actie, weet je. Kom in actie en stroop je mouwen op voor dat vaccin.
0: Weet je welke ik leuk vond? Ik vond het leuk van Partij van de Dieren. Had een aantal verkiezingen geleden, hadden zij als campagneslogan... alle kleine beestjes helpen.
1: Ach,
0: dat vind ik een hele leuke.
1: Die is heel lief,
0: Die is heel lief. En, maar even om terug te komen op de... Ja, in aanhalingstekens slechte slogans. Ik vind deze wel echt slecht. De nummer 3 was voor... God, het is niet duidelijk waar het voor is. Ik denk voor een of ander tegelbedrijf. Maar de slogan is... soms zit het mee, soms zit het tegel.
1: Dit vind ik nou een goede slechte slogan.
0: Ik vind dit echt...
1: Dit is wat mij betreft de winnaar eigenlijk.
0: Ja, wat mij betreft ook. Belachelijk. Soms belachelijk.
1: Soms zit het tegel.
0: Ja, ik vind dat toch... Het is lui ook. Het is heel lui. Maar er staat niet in het artikel... waar het een slogan voor is. Maar...
1: Weet je. Nou, ik...
0: Ja, het is echt wat. Het is
1: ik vind dit wel echt entertainment. En laten we naar een liedje luisteren genaamd Good Entertainment.

0: Dat was Good Entertainment van M. Lucky. En ik vind het heel leuk dat deze eindelijk hier is gespeeld. Want dit is een nummer van M. Lucky. Dat is een opkomende Nederlandse artiest. Maar ik had het live gezien. Ik kende het daarvoor niet. En ik hoorde dit nummer. En ik dacht echt, dit is echt zo'n fantastisch nummer. Het klinkt echt als iets wat een hit zou kunnen zijn. In het gewoon internationaal.
1: Het klinkt heel groot ook. Qua...
0: Ja,
1: als een grote band of zo.
0: Ja, toch. Het klinkt super professioneel. En ik was echt stom verbaasd. Maar ik vind het ook gewoon een heel lekker nummer. Maar ik wil nog heel eventjes, Filip, voordat we doorgaan, wil ik terugkomen. Ik heb het je net al verteld. Ik heb net echt gehuild van het lachen. Om even terug te komen op deze slogans. Er zijn heel veel goeie. Maar deze moet ik even uitlichten. De andere bewaar ik wel voor een andere keer. Maar het was een verkiezing politieke slogan. De slechtste politieke slogan van 2022. En de winnaar is van het CDA.
1: Oh, ja.
0: En de slogan is... Hier, hier bouwt CDA kampen voor starters en senioren. Nou god, dat is wel echt een slecht slogan. Dit is niet gewoon seksueel, dat is zo'n ongelukkige verwoord.
1: Maar dit is ook wat ik precies wat ik bedoel qua... Het is gewoon... Per ongeluk slecht. Het is niet dat ze bedenkt van, oh, dat zou grappig zijn als ze kampen gebruiken of zo.
0: Ja, maar kampen is ook de naam van de plek. Het is CDA kampen, maar ze bouwen gewoon voor starters en senioren. Hier bouwt CDA kampen voor starters en senioren. Ik vind het heel ordinair om tijdens een soort uitzending keihard te gaan lachen, maar het is wel echt... Normaal doe ik dat nooit natuurlijk. Maar
1: wij lachen verder nooit. Alleen hier in deze uitzending.
0: Goed, ik vond het echt een bizarre slogan.
1: Ja.
0: Maar jij hebt nog wel een nieuwtje, toch?
1: Of het niet? Allerlaatste nieuwtje van vandaag komt uit de Resource. En er is een nieuw dichterscollectief in Wageningen.
0: Oh ja.
1: En afgelopen maandag hebben die voor het eerst elkaar ontmoet. En in dit dichterscollectief zit de nachtburgemeester, Lars Verhoef. De Poetry Slam winnaar, Eva van Wissen. En stadsdichter Bob ter Haar. En ik. Ik zat er ook bij.
0: Gewoon even over jezelf praten. Nou ja, prima.
1: Ik was hier dus aanwezig en het voelde echt alsof ik onderdeel was van iets groots. Zelf ben ik niet groot, maar ik vind het wel leuk om het grootste te aanschouwen.
0: Ja.
1: Ik had Bob ook eigenlijk nog nooit ontmoet, maar hij is een heel interessante man.
0: Ja.
1: En wat er uiteindelijk was gebeurd op deze bijeenkomst, iedereen moest een favoriet gedichtje meenemen. En dan was de opdracht dat mensen daar een soort parodie op dat gedicht maakten. En ik heb een parodie gemaakt op het gedicht van dat Bob had meegenomen. En het is een gedicht van Toon Hermans. Die ik graag even zou willen voordragen.
0: Ja.
1: Het is me wel al meerdere keren overkomen dat ik hem verkeerd heb voorgedragen. Dus
0: zo.
1: Ik hoop dat hij even in één keer goed gaat.
0: God, ik hoop het ook. Anders ben ik heel erg teleurgesteld.
1: Ja. Het gedichtje heet Op een kip.
0: Oké.
1: Een kip sprak peinzend tot een ei. Wie was er eerder, ik of jij? De wijsbegeerte mag misschien op deze vraag geen antwoord zien. Maar ik heb wat men ook mag zeggen, nog nooit een kip een ei zien leggen. Kut. Ik heb hem weer verkeerd gedaan.
0: Wat heb je dan verkeerd gedaan? Oh, ik dacht die kut past er, hoort erbij, dacht ik. Eindknallen.
1: Oh, nee, die laatste moet dan zo.
0: God, het dichte zit echt...
1: Het zit maar niet mee. Nee,
0: het past niet bij, okay.
1: Maar ik heb wat men ook zeggen mag nog nooit een ei een kip zien leggen. Dat is het einde. En daarop heb ik een parodie gemaakt. Maar ik ben nu even mijn boekje kwijt. Dus ik... Oh, Jezus. Die moet ik even bijpakken. Die zit ergens in een zak verscholen. Ondertussen is het ook leuk om te weten dat ik meerdere dingen van Woord van de Week daarin heb verwerkt. Want ik ben dus nu druk bezig met alle spreekwoorden. Die zitten nu allemaal vers in mijn hoofd. En daarom kon ik hierop de parodie maken. Het is een verschrikkelijk slecht gedicht door mij. Hier komt-ie. Hij heet O Jezus. Jezus sprak al prijzend tot God. Op die mosterd van Abraham ben ik toch o zo verzot. O God, gij die straalt. Weet jij niet waar Abraham de mosterd haalt? O God, zou ik het maar weten. Dan had ik heel mijn buik rondgegeten. Vanaf de berg zei hij. Als de berg niet naar jou komt, kom jij maar naar mij. Maar dat duurt een eeuwigheid. En tegen die tijd is het slechts mosterd na de maaltijd.
0: Wauw.
1: Ja.
0: Dit, ik vond het heel mooi.
1: Dit zijn alle spreekwoorden die we hebben verwerkt de afgelopen tijd in Woord van de Week.
0: Ja, daar komen we zo op terug, denk ik.
1: Wat mij betreft doen we hem nu.
0: Ja, doen we hem nu?
1: Ja.
0: Knal hem er nu even in.
1: Ja. Eigenlijk zou ik een soort liedje erbij willen hebben of zo. Zo'n jingletje, maar dit hebben we niet, denk ik. Misschien kunnen we deze gebruiken.
2: Het quarantaine kwartiertje.
0: Ja, is dat Woord van de Week waardig?
1: Nee, eigenlijk niet.
0: Nou ja.
1: Nee, misschien deze.
3: Rubens Releases. Is dat even lekker?
0: Ja, dat is echt heel lekker.
1: En deze? Oh nee, wacht. Oké.
0: Nou.
1: Dus, Woord van de Week. Waar ik, Philip Timmers, in de diepe krochten van de Nederlandse taal duik. Om mijn testpanel 12 overheerlijke woorden voor te schotelen. Om vervolgens het Woord van de Week te bepalen. Deze week heb ik wederom een spreekwoordeneditie gemaakt. En daar wilde ik even een paar van uitlichten. Oh, en Kees, ik zou je ook willen verzoeken of jij zo meteen wil vertellen waar jij op hebt gestemd deze week.
0: Ja, ik hou het er zeker bij.
1: Hier komt-ie. Allereerst een echte klassieker. Iemand blij maken met een dode mus. Dus eigenlijk iemand valse hoop geven. Of het spreekwoord, nu breekt mijn klomp. Oh, dat betekent dat je stom verbaasd bent. Deze vond ik persoonlijk heel leuk. Achter de geranium zitten. Saai of nutteloos. Een saai of nutteloos leven leiden. En tot slot nog weten waar Abraham de mosterd vandaan haalt. Oh, en nogmaals tot slot. Oh, weten waar Abraham de mosterd vandaan haalt, zou ik omschrijven als precies weten hoe de vork in de steel steekt.
0: Dat is een beetje dubbelop, is dat?
1: Vond ik wel leuk. Was een binnenpretje van mij. En daar zijn de daken met vlaaien bedekt. En een extreme welvaart. Dus Kees, waar heb jij op gestemd?
0: Ik heb ten eerste gestemd op achter de geraniums zitten. En ik heb gezien dat hij heel weinig stem heeft. En ik gok dat dat misschien komt omdat mensen niet weten wat geraniums zijn. Of mensen vinden hem gewoon niet leuk. Dat kan ook.
1: Ja.
0: Maar ik vind hem heel leuk. Ik vind hem heel beeldend. Ik vind hem. Het is iets wat je in een boek zal. Er komt meteen een beeld bij je op.
1: Ja,
0: toch?
1: Ja,
0: iemand die
1: precies
0: achter de geraniums zit, die niks doet. Ja, ik vind het. Ja, het is heel beeldend.
1: En de geraniums vind ik ook een heel burgerlijke plant.
0: Ja.
1: Een hele burgerlijke bloem.
0: Volgens mij had mijn oma altijd geraniums.
1: Ja, dat vind ik ook echt iets voor oude mensen.
0: Het klinkt gewoon echt als iets waar je een gedicht of een verhaaltje omheen kan bouwen.
1: Ja.
0: En daarom heb ik op gestemd.
1: Ja.
0: En voor de rest, ik moet zeggen, ik vind mijn stemgedrag eigenlijk best wel raar. Want als ik nu kijk, zou ik denk ik stemmen op Daar zijn de daken met vlaaien bedekt. Maar ik heb gestemd op Roomser dan de paus. En dat vond ik een leuke. Hij is simpel. Hij is ook wel grappig. Maar ik vind het gewoon een leuk beeld om je nog heiliger of nog netter te gedragen dan de leider. Daar kan je ook wel veel.
1: Gewoon een beetje overdreven aan die regels houden.
0: Ja, en ik vind dat je hem altijd in een leuke context kan gebruiken. Stel iemand die likt heel erg de hielen van de baas of zo. Kan je het goed gebruiken. Je kan ook wel, denk ik, bepaalde variaties op verzinnen, denk ik. Je kan iets doen van je gedraagt je. Ik weet het niet. Je gedraagt je rijker dan de baas. Ik zeg maar wat. Maar ik vind het gewoon een leuke. Ik vond het gewoon leuke. Eigenlijk heb ik er weinig over te zeggen. Dat is het. Ja.
1: Uiteindelijk zijn er wederom twee winnaars, net zoals vorige week. Nu breekt mijn klomp heeft gewonnen. Samen met weten waar Abraham de mosterd vandaan haalt.
0: Ja, Abraham, ja. Ik vind het bot raar. Ik zal niet noemen wie, maar iemand die ik ken. Die heeft gestemd op doen of je neus bloedt. En ik weet dat zij die gezegde vaak zelf, of dat spreekwoord vaak zelf gebruikt. Maar dan vind ik dat je er niet op moet stemmen. Dat heb ik ook bij woorden. Ik vind niet dat je moet stemmen op het woord als je het woord zelf gebruikt. Een woord van de week is voor ontdekken, vind ik. Mm-hmm. En ik vind Abraham, weet waar Abraham de mosterd vandaan haalt, die vind ik ook heel leuk, maar die had ik al gehoord. Want Job, onze geliefde Job.
1: Ja, Job die, achter de knop.
0: Ja, die heeft dat wel eens eerder gebruikt. Maar toen vond ik hem ook wel leuk. Dus ik kan het begrijpen, maar ik denk...
1: Ik vind het ook leuk, omdat hij soort van... Hij voelt heel gek. Hoezo, waarom mosterd? Waarom Abraham?
0: Ja.
1: Soort van, wat heeft de religie te maken met de mosterd?
0: Ja,
1: of zo?
0: Inderdaad. Ik associeer...
1: Dat speelse daarvan vind ik wel leuk.
0: Ja, ik associeer het ook altijd meteen met dat Bijbelse verhaal. Maar dat ik denk van, hé, maar er zit toch helemaal geen mosterd in de Bijbel? Dat begrijp ik niet.
1: Ja, maar ja. Ze hadden toch Jezus gebalsemd in de mosterd?
0: Oh ja, dat doen ze nog steeds, toch? Katholieken doen dat nog steeds. Protestanten zijn al afgehaakt.
1: Ja, nee,
0: maar katholieken doen altijd een kruis van Dijon mosterd op je hoofd.
1: Ja, van Groningse mosterd.
0: Nee, wel het Dijon, denk ik.
1: Oké. Ja. We gaan door met de woorden van de week.
0: Spannend.
1: Even kijken. We hebben abstraheren. Een beetje een chic woord. Pimpampoentje. Een heel leuk woord voor lieve heersbeestje. En manoeuvreren, vond ik zelf heel leuk. En tot slot, de benenwagen. Zonder de, maar gewoon benenwagen. Mm-hmm. Waar heb jij op gestemd, Kees?
0: Ik heb gestemd, Philip. Ik moet zeggen, ik begrijp mijn stemgedrag niet. Misschien was ik... Ik denk dat ik brak was, want het slaat helemaal nergens op. Maar ik heb gestemd op tumult... En tromgeroffel. Maar ik zie er een paar andere die misschien leuker... Overhevelen. Yeah. Ja. Of smeltkoes. Oké, goed. Ik raak afgeleid. Ik heb gestemd op tromgeroffel en tumult. En tromgeroffel vind ik wel leuk. Ik vind dat een leuke...
1: Ja.
0: Het is, je hebt drumroll, maar dat vind ik in het Engels bijvoorbeeld. Maar dat vind ik meer klinken als een muziektechnische term.
1: En dan tromgeroffel, dat klinkt ook alsof die roffel er al in zit. Een soort van
0: ja,
1: tromgeroffel.
0: Het is gewoon heel, ik vind het heel beeldend. Net zoals achter de geraniums zitten. En ja. Geroffel klinkt ook soort van ergens wel gezellig. Ik vind het wel een knus woord, geroffel.
1: Ja.
0: En tumult. Ja, ik vind tumult een beetje een mysterie. Ik vind dat het ook... Een leuke betekenis heeft van God, wat is hier veel tumult of wat is er veel over te doen. Ja. Het is gewoon, je kan het leuk gebruiken, maar ook dat ik me afvraag waar het vandaan komt. Ik heb het al eerder over gehad met jou dat veel Nederlandse woorden zijn leuk omdat het twee dingen zijn, twee andere woorden die samen zijn geplakt tot een soort betekenis. Bijvoorbeeld gedachtegang of hersenspinsel, weet je wel?
1: Ja.
0: Maar tumult, ik zou me god niet weten waar dat vandaan komt. Dat vind ik
1: hetzelfde
0: interessant.
1: Met reclame, waar we het net over hadden.
0: Ja. Met reclame is dat ook. Nou, Philip, ik moet zeggen, ik zit al best wel lang met deze kwestie. En ik heb het opgezocht. En reclame, waar heb ik het opgezocht? Want dat kan ik nu niet vinden. Maar reclame komt dus van het Latijn.
1: Echt?
0: Zeker. En het betekent eigenlijk luidkeels roepen of terugschreeuwen.
1: Oh.
0: Wat ik interessant vind, want dan vind ik... Is reclame, wat je moet overtuigen, eigenlijk bij uitstek al onsympathiek? Want het is iemand die gewoon naar je aan het schreeuwen is. En dat is op zich wel wat reclame is.
1: Als je ook denkt naar die markt, dat zo'n bloemist zegt van... geraniums en boterlelies in de aanbieding. 1 en 1. 2 voor de prijs van 1. Ja. Maar dat is toch een soort terugroep, of niet?
0: Ja.
1: Ik denk dat het wel een soort roepen is, vind je niet?
0: Ja, dat denk ik ook. Maar ik vind...
1: Het is natuurlijk heel... Oh, en van die schreeuwreclames, god, daar heb ik een hekel aan.
0: We hebben het veel over reclame.
1: Ja, echt zo'n Lidl reclame met een stapel superkorting of zo. Ik word er echt helemaal gestoord van.
0: Nou, wat ik dus gek vind, is dat reclames worden heel erg, weet ik toevallig... heel erg hevig getest en zo. Hè? En dan halen ze allemaal mensen... en dan gaan ze experimenteren van wat slaat aan. Maar eigenlijk elke reclame... of manier van reclame voeren... denk ik van ja, hoe is het dat dit überhaupt werkt? Ik vind veel reclame slecht, saai. Het meteen knap je erop af. Denk je van gadver, dat hoef ik niet te zien.
1: Ik vind ook veel reclames geforceerd creatief. Snap je wat ik bedoel?
0: Nou, dat is tegenwoordig. Ja, nou, dat werkt ook helemaal niet meer. Maar...
1: Zoals van dan de één keer deed de Coolblue met van die plaatjes en zo.
0: Ja.
1: En dan nu heb ik het idee dat iedereen zo'n beetje een soort... Zoiets semi-pseudo-creatiefs of zo.
0: Ja, maar je hebt ook nog steeds... Maar dat zou ik nog wel begrijpen. Terwijl je hebt ook nog steeds heel veel banale soort van simpele reclames. Dat ik denk van, hoe werkt dit nog? Is dit nog überhaupt getest? Wat ik ook bijvoorbeeld raar vind, is dat... je bijvoorbeeld bij... ik keek laatst met mijn huisgenoot een voetbalwedstrijd. Welke voetbalwedstrijd was het? Het was Barcelona Real Madrid. En je hebt dan bij die... Ja, wat zijn dat? Die schermen rondom het veld. Net buiten het speelgebied. Daar zijn allemaal reclames op. Maar dat ik daar ook naar zat te kijken. En toen hebben we daar een gesprek over gehad. Ik denk van ja, hoe is het dat dit werkt? Want niemand zit dan voetbal te kijken en gaat denken, oh, dat ga ik nu kopen. Maar ja, het zal dan in je onderbewustzijn zijn. Maar omdat het dus heel vaak heel veel is getest, neem ik aan dat het werkt. Maar is dat zo?
1: Wat ik wel heb, is dat soort van het heel erg helpt voor de naamsbekendheid, denk ik.
0: Ja.
1: Soort van, ik kom nu wel eens op online websites waar je dan iets wil kopen. En dan heb je er nog nooit van gehoord. En dan denk je van, oh, is dit wel een echte site? Zou ik dit wel kunnen vertrouwen? En op het moment dat ik weet dat ik een keer een reclame heb gezien, dan denk ik van, oh, dan zal het wel echt zijn. Soort van... Of ik heb een keer een reclame gezien van de Coolblue, want die zit nu in mijn hoofd.
0: Ja, maar
1: dan soort van, als ik dan op die website kom met waar allemaal dingen zitten, dan heb ik soort van, oh ja, als het op tv komt, dan zal het wel een echte bedoeling zijn of zo.
0: Maar het werkt ook wel andersom, hè? Want stel, ik heb ook wel vaak, als ik een reclame van iets krijg, dat ik dan denk van, nou, het feit dat ze er reclame voor moeten maken, dan neem ik aan dat het of onbetrouwbaar is, of een beetje loesje, of een beetje of toch een beetje een scam of iets. Dat, zeker als het op sociale media is, bijvoorbeeld voor een YouTube-filmpje of wat dan ook. Ik heb het gevoel dat tv-reclames, omdat het heel veel moeite kost om je reclame op tv te krijgen, voelen meer legitiem. Dat ik denk van, dat zal wel een echte instantie zijn. Maar ik vind reclames op sociale media of op websites, dan ga ik het juist meer wantrouwen, denk ik. Als je de hele tijd... Of bijvoorbeeld, ik weet niet of dit herkenbaar is voor jou. Ik weet niet hoeveel... YouTube-filmpjes hebt gekeken in je leven. Maar je hebt bepaalde sponsors die altijd een filmpje sponsoren. Je hebt bijvoorbeeld bepaalde VPN's of bepaalde weet ik veel wat, die altijd YouTubers sponsoren. En dan ik denk altijd van, ja, hoe gaat dat? Ten eerste, hoe werkt dat? Zijn er echt veel mensen die vanuit daar het gaan kopen? Ik heb het gevoel dat iedereen daar echt recht doorheen kijkt. Maar ook dat ik denk, je het feit dat ze zoveel reclame moeten maken, dan zou ik denken dat het niet echt per se een goed product is.
1: Ja, het hele punt toch van de reclame is ook jou iets verkopen. En eigenlijk is het raar dat moet. Dat je een soort product hebt dat je aan andere mensen moet verkopen. Dan koop je dus eigenlijk een product wat je in eerste instantie niet nodig hebt. Een soort van... Ik weet niet, brood of zo is een product dat ga ik kopen. Dat soort van, dat heb ik nodig. Maar een luchtverfrisser of zo. Als niemand het daar ooit over had, dan had ik totaal nooit de behoefte gehad om zo'n ding te kopen. Want ik zou er niet eens op komen om dat te willen doen of zo.
0: Nee, ja. Ja,
1: het is een beetje gek. Maar laten we eens teruggaan naar woord van de week. En het woord van de week bekend maken. Oh god, hier druk ik allemaal op de verkeerde knop. Ja, dat is een beetje het terugkerend fenomeen van vandaag. Hier, op nog één.
0: Het is het thema.
1: Ja, het woord van de week is pimpampoentje. Een prachtig woord voor lieve eerstbeestje.
0: Ja, ja, en dit is prima... En ik vind het allemaal wel best. En ik vind pimpampoentje een heel leuk woord. Maar ja, ik weet niet of ik hier nu al moet beginnen. Maar ik vind dat er een bepaald terugkerend thema is in het stemgedrag. En kijk, woord van de week is natuurlijk een democratisch instituut. En dat moet kunnen allemaal. Maar ik merk dat of de woorden zijn een scheldwoord of iets wat seksueel klinkt. Dat krijgt altijd veel stemmen. Of het klinkt lollig of wat dan ook. Een beetje zoals die slechte slogans eigenlijk. Of het is een woord wat zo onnatuurlijk is. En zo intellectueel klinkt voor de meeste mensen. Dat ze erop stemmen. Bijvoorbeeld een voorbeeld daarvan is fantasmorgisch. Ik vind het geen stom woord. Maar
1: ja, wacht, dat is fantasmagorisch.
0: Fantasmagorisch, sorry. Want dat klinkt zo smeuïg en zo groots dat mensen er dan op gaan stemmen. En ik vind...
1: Ik vond wel de betekenis van... Ik ben persoonlijk wel een fan van fantasmagorisch.
0: Ja, ik ook. Het is gewoon het voorbeeld wat in me opkomt, hoor. Maar ik vind dat... Dat vaak, niet heel veel mensen stemmen ook op andere dingen.
1: Maar woorden dat die veel stemmen zouden krijgen, zou bijvoorbeeld een lullenpot of zo zou zijn. Omdat het heel erg tot een verbeelding spreekt. Lullen in een pot, dat is dan grappig. Ja. En lul is grappig, want het is een penis. En werkt, ja.
0: Ja, maar dat vind ik, en dat is lang niet iedereen. Maar daarom vind ik dat het concept van woord van de week misschien soms een beetje wordt vergeten. Ik vind bijvoorbeeld, dit is gewoon eentje die ik gebruik als voorbeeld, maar bijvoorbeeld. Het idee van woord van de week vind ik in essentie zijn woorden zoals gedachtegang. Zijn leuke. Het kunnen ook woorden zijn die je gewoon al lang kent. Iedereen kent de term gedachtegang.
1: Ja.
0: Maar het gaat niet om hoe zeldzaam of hoe uniek het woord is. Het gaat om hoe het woord is opgebouwd en wat het dan eigenlijk betekent als je erover nadenkt. Maar ik heb het gevoel dat veel mensen gewoon kijken, nou, wat klinkt het gekst of ziet er het raarst uit?
1: Ja.
0: Nou, daar stem ik op. Terwijl dat vind ik, en dit is dan mijn betoog over woord van de week, niet het punt van woord van de week.
1: Nee. En dat zie ik ook wel veel terug, dat ik denk van, ja, dan stop ik er soms woorden in die zijn fantastisch en die dubbele laag en dan die betekenis en dan hoe het perfect samengaat, plantaardig of zo. Dat het echt een fantastisch woord, maar dat gaat nooit, dat wint niet, omdat er andere woorden zijn die oppervlakkig grappig zijn. En dat is oké. Moeten we het even mee doen. Laten we nog één liedje doen en dan sluiten we de show dadelijk af.
0: Dat is goed. Welk liedje wordt het, Philip?
1: Het wordt, denk ik, Say Yes van Elliot Smith.
0: Zo, emotioneel afscheid.
1: Ja.

0: Wow.
1: Elliot Smith. Met Say Yes. Ik zou ook wel willen zeggen Say Less.
2: Ik ben er stil van.
1: Ik ook. Het is echt een beetje een emotioneel...
2: emotioneel afscheid.
1: Emotioneel afscheid.
2: Ja, ik snap het ook wel. Na deze geweldige aflevering, dat is toch jammer dat het voorbij is, hè?
1: Ja, maar het is nog niet helemaal voorbij. Want ik heb ook nog een heel emotioneel platform waar ik heel actief op ben.
2: Oh ja?
1: Ja, daar deelt iedereen altijd van alles en hele persoonlijke mooie dingen.
2: Mm-hmm.
1: En dit platform is LinkedIn.
2: Oh ja?
1: Ja, het is echt een fantastisch platform. Ik ben sinds begin dit jaar...
2: dus... Een fantastisch platform. Wij doen dit ook reclame. Ja,
1: herhalend schreeuwen is
2: ja,
1: dit.
2: Ja, inderdaad.
1: Ja, ja. Dit is... ik ben... sinds begin dit jaar ben ik heel actief op dit platform. En ik heb inmiddels al talloze connecties. En van de week sprak ik jouw huisgenoot. En die heeft mij een lesje gegeven in LinkedIn.
2: Oh ja.
1: En ik heb vandaag alles toegepast. Om zo hopelijk zoveel mogelijk weergave te krijgen op mijn nieuwe LinkedIn post. En wat belangrijk is. Je wilt manipuleren. Wat je doet, zodra je een post hebt gemaakt op LinkedIn, is het belangrijk om binnen het eerste uur minimaal 10, 20 likes te krijgen. Gewoon iedereen appen die je kent van like mijn LinkedIn post. En dan vervolgens, stap 2 is probeer minimaal 3 comments te krijgen in dat uur.
2: Okay.
1: En als dat balletje eenmaal gaat rollen, dan gaat het in een sneltreinvaart. Dan heeft soort van dan. Want LinkedIn werkt als volgt: op het moment dat jij iets liked of comment, dan ziet iedereen die jouw connectie is ook die post.
2: Oké. Okay.
1: Dus het is soort van: ik like het en jij bent mijn vriend, dus jij ziet wat ik like. En dat is alles wat LinkedIn is eigenlijk.
2: Ja.
1: En het is een hele hoop gelul de tijd van iedereen die op de sabbatical gaat en zo.
2: Ja.
1: En. Ik heb dat dus vandaag uitgeprobeerd. En nu heb ik binnen één dag al bijna 1000 weergaven.
2: Ja, geweldig.
1: Dat is toch ongelooflijk?
2: Filip, je bent echt een carrière-tijger.
1: Ja,
2: maar
1: precies.
2: Moet je wel dit soort geheimen wel vrijgeven? Gewoon zo op de radio?
1: Oh ja, dat ik dit allemaal aan het manipuleren ben. Ja, eigenlijk niet.
2: Of wordt dit een vast rubriek? Hoe voel je de LinkedIn-game met Filip Timmers?
1: Ik kwam ook achter dat er een video is die heel serieus uitlegt hoe je de LinkedIn-game speelt. En het zijn LinkedIn-games zijn... Het zijn spelletjes die je binnen 10 seconden afrondt. De zip is eentje die doe je meestal onder de 10 seconden. Als je er een beetje goed in bent. En er was een filmpje die ging heel serieus in. Van ja, je gaat hier met een lijn van boven naar beneden. En het is echt belachelijk. Je zou het eens een keer moeten opzoeken als je dit luistert. Het is echt afschuwelijk.
2: Ja, Sessa.
1: Sessa, ik denk dat we moeten afronden, Kees.
2: Ik denk het ook. Filip, dankjewel voor dit LinkedIn-betoog. En tot volgende week waarschijnlijk.
1: Tot volgende week.
2: Doei!
3: Dit is Campus Radio.
2: Dit is Campus Radio.

0: Robert Baltus met het NOS Journaal. Nederland kampt officieel met een watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft dat bekendgemaakt. Het watertekort komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden in de rivieren en de toenemende vraag naar water. Daarom is besloten om op te schalen naar fase 2 van de droogtemonitor. Dat houdt in dat waterbeheerders keuzes moeten maken, bijvoorbeeld om zoet water in te zetten om verzilting tegen te gaan. Het gaat ten koste van de scheepvaart, die door de lagere waterstanden langer moet wachten bij sluizen. Verder blijft het advies aan de Nederlanders om bewust om te gaan met water. De rook van de bosbranden in het oosten van Canada leidt tot overlast in Toronto, de grootste stad van het land. De autoriteiten hebben een waarschuwing gegeven over de luchtkwaliteit in de stad. Inwoners wordt aangeraden zo min mogelijk buiten te zijn. De Weer- en Milieudienst waarschuwt dat mensen last kunnen krijgen van hun ogen, neus en keel. Het advies is dus om binnen te blijven. De rook bereikte ook even verderop de Amerikaanse stad New York. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil militairen gaan testen op hun testosterongehalte. Wie te laag scoort mag hormonen gebruiken. Defensieminister Hatchett wil zo de prestatie van het leger verbeteren. De tests zijn voor militairen van 30 jaar en ouder. Het weer vanavond lokaal nog een bui. Verder klaart het op. Vannacht wordt het niet koeler dan 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag. 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Robert Baltus met het NOS Journaal. Ruim 5 jaar na de verdwijning van een Franse vrouw heeft haar man de politie meegenomen naar de plek waar hij haar lichaam dumpte. De 38-jarige Cédric Jubilard had eerder deze maand al bekend haar te hebben vermoord. De femicidezaak houdt Frankrijk al jarenlang bezig. Delphine, destijds 33 jaar, verdween in december 2020 in het zuiden van Frankrijk. Haar man belde die avond de politie met de mededeling dat zijn vrouw vermist was. In de uren daarna belde hij haar tientallen keren. Er volgden grote zoekacties. Verlaten mijnschachten werden doorzocht, maar het leverde niets op. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil militairen gaan testen op hun testosterongehalte. Wie te laag scoort, mag hormonen gebruiken. Defensieminister Hegseth wil zo de prestaties van het leger verbeteren. In Amerikaanse media spreken gezondheidsexperts van een onwetenschappelijk en belachelijk plan. Zo schommelen testosteronwaarden altijd en hangen ze niet samen met kracht. Waterschappen verdeeld over het land nemen maatregelen vanwege de aanhoudende droogte. Er is een watertekort in het land, zeggen Rijkswaterstaat, de waterschappen en andere waterbeheerders vandaag. Daarom moet nu beter worden nagedacht over de verdeling van het water voor de natuur. In een aantal gebieden geldt een verbod op het gebruik van oppervlaktewater, maar de brandweer is uitgezonderd voor bluswater en koeien mogen gewoon uit sloten en beken blijven drinken. Ook voor het koelen van fruit mag nog oppervlaktewater worden gebruikt. Het einde lijkt voorlopig nog niet in zicht. Naar verwachting blijft het nog langer droog. De rest van het weer. Vanavond lokaal nog een bui. Verder klaart het op. Vannacht wordt het niet koeler dan 14 graden. Morgen begint op veel plekken zonnig, maar er zijn ook later stapelwolken en lokaal een onweersbui. Het wordt 23 graden in het noorden en 28 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Robert Baltus met het NOS-journaal. Waterschappen verspreid over het land nemen extra maatregelen vanwege de aanhoudende droogte. Waterschappen besluiten over de verdeling van water voor de natuur. In de provincie Limburg mag niemand vanaf morgen 8 uur 's ochtends nog oppervlaktewater gebruiken. Waterschap De Dommel in Brabant heeft het onttrekkingsverbod uitgebreid naar zijn hele werkgebied. De overheid moet meisjes uit migrantengezinnen beter beschermen tegen een besnijdenis, zeggen deskundigen tegen Nieuwsuur. De afgelopen jaren zijn er meer mensen uit Somalië en Soedan naar Nederland gekomen. Nu het vakantie is, lopen naar schatting zo'n paar duizend meisjes het risico meegenomen te worden voor een besnijdenis in Afrika. Een onderzoeker pleit voor een Britse aanpak. Daar worden bij risicogevallen paspoorten ingenomen, zodat meisjes het land niet uit kunnen. Het Nederlandse ministerie van Justitie onderzoekt nog of zoiets hier ook kan. Het Gelderse statenlid voor de SP, Erik van Kaathoven, stapt op, meldt Omroep Gelderland. Hij vindt dat zijn partij niet had mogen toestaan dat een lokale SP-afdeling in Groningen koos voor samenwerking met voormalige PVV'ers. Dat gebeurde in de Groningse gemeente Pekela, ruim 175 kilometer ten noorden van Arnhem. Door het gevormde college is volgens Van Kaathoven een rode lijn overschreden. Om dat college met het CDA en SP mogelijk te maken, gingen de PVV'ers niet verder onder de vlag van de landelijke PVV. Hun fractie heet nu Pekelder VVV. Politici in Brussel zijn niet te spreken over een pop-up event in de Belgische hoofdstad. Het festival Tomorrowland gaf een feestje vlak voor het gebouw waar deze week 6 bouwvakkers omkwamen bij een brand. Een gemeenteraadslid spreekt van een gebrek aan respect voor de rouwende families. Het evenement is toch zoals gepland doorgegaan. De organisatie zegt dat er een minuut stilte is gehouden en dat de muziek is zachter is gezet. Het weer, vanavond lokaal nog een bui, verder klaart het op. Vannacht wordt het niet koeler dan 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij 11 luxe modemerken. Onderzocht wordt of ze medeplichtig zijn aan uitbuiting bij de productie van tassen. Het gaat onder meer om Chanel, Bulgari en Moncler. Producten van die merken zijn gevonden in fabrieken in Italië, waar illegale Chinese arbeiders werkten in vieze en onveilige omstandigheden. Ze kregen veel te weinig betaald en ook hun huisvesting was niet op orde. De modehuizen moeten nu uitleggen hoe ze uitbuiting gaan voorkomen en worden anders onder gerechtelijk toezicht geplaatst. De Oekraïense president Zelensky heeft een nieuwe minister van Defensie voorgedragen. Het is Yevgeny Chmara, die nu nog het hoofd van de geheime dienst is. Zelensky heeft zijn voordracht voorgelegd aan het parlement. Chmara moet de opvolger worden van Mykhailo Fedorov, die woensdag werd ontslagen, vermoedelijk na strubbelingen met de legertop. Tegen het ontslag van de populaire Fedorov is de afgelopen dag in Kiev geprotesteerd. De fractieleider van de SP in de Provinciale Staten van Gelderland stapt op. Erik van Kaathoven vindt dat zijn partij niet had mogen toestaan dat de SP-afdeling in Pekela in Groningen samenwerkt met oud-PVV'ers. Daarmee is volgens de Gelderse fractieleider een rode lijn overschreden. Hij vindt dat de SP-afdeling in Pekela gerouilleerd had moeten worden. Feyenoord-doelman Wellenreuter vertrekt naar VfL Wolfsburg. De Duitser heeft daarvoor 3 jaar getekend. Wellenreuter keepte 125 duels voor Feyenoord. Zijn contract in Rotterdam liep nog 1 jaar door. Zijn vervanger staat al klaar. Feyenoord maakte de afgelopen ochtend bekend dat de club Tjarik Ernst overneemt van Hertha BSC. De 23-jarige Duitser tekent voor 4 jaar in Rotterdam. Het weer. Het is een droge nacht met weinig wind. Minima tussen 14 en 17 graden. In het noordoosten kans op mist. De dag begint zonnig. Later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag. 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.
2: Lijnstreek FM.
3: De nacht wordt nooit meer hetzelfde. Dit is de nacht van Stefan Verrips.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Waterschappen nemen extra maatregelen tegen de droogte. Op steeds meer plekken mag het oppervlaktewater niet meer worden gebruikt om tuinen, sportvelden of akkers te besproeien. Het water is nodig om bijvoorbeeld dijken nat te houden, omdat die anders kunnen gaan scheuren. In Brabant wordt grondwater of tijdelijk gezuiverd rioolwater gebruikt om te voorkomen dat beekjes droogvallen en de vissen doodgaan. Gisteren maakten de waterbeheerders bekend dat Nederland voor het eerst in bijna 4 jaar officieel kampt met een watertekort, maar nog niet met een crisis. De grote uitbraak van diarree in de VS lijkt te komen door fijngesneden ijsbergsla van fastfoodketen Taco Bell. Dat schrijft de Washington Post op basis van ingewijden. In zeker 34 Amerikaanse staten zijn besmettingen vastgesteld, de meeste in Michigan, Ohio, West Virginia en Kentucky. Meer dan 4300 mensen zijn ziek geworden. Ruim 100 van hen zijn opgenomen in het ziekenhuis. Ze bleken bijna allemaal bij Taco Bell te hebben gegeten. Vermoedelijk zat in de sla de parasiet die de diarree veroorzaakte. In de tweede voorronde van de Europa League speelt FC Twente volgende week tegen Ferencváros uit Hongarije. Ajax moet dan in de tweede voorronde van de Conference League tegen het Servische Vojvodina. De Hongaarse en de Servische club speelden in de eerste voorronde van de Europa League tegen elkaar, waarbij Ferencváros veel sterker bleek. De Hongaren mogen daarom door in de Europa League, tegen Twente dus. En de Serviërs gaan verder in de Conference League tegen Ajax. Het weer. Het is een droge nacht met weinig wind, minima tussen 14 en 17 graden. In het noordoosten kans op mist. De dag begint zonnig, maar later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: but where do you see yourself 5 years from now?
1: 5 years from now? Well, I hope to be in England with Ollie. As my...
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Rotterdam is met een week vertraging de 10e wethouder geïnstalleerd. Het is Joan Nunnally van D66, die vorige week verrassend werd gekozen in plaats van de voorgedragen kandidaat, haar partijgenoot Eva Heijblom. Dat gebeurde nadat Nunnally had gezegd dat het nieuwe Rotterdamse college te wit was. De overige 9 wethouders werden vorige week geïnstalleerd, maar Nunnally moest een week wachten omdat ze nog moest worden gescreend. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij 11 luxe modemerken. Onderzocht wordt of ze medeplichtig zijn aan uitbuiting bij de productie van tassen. Het gaat onder meer om Chanel, Bulgari en Moncler. Producten van die merken zijn gevonden in fabrieken in Italië, waar illegale Chinese arbeiders werkten voor weinig geld en onder slechte omstandigheden. De helikopter die vorig jaar in New York neerstortte in de Hudson was waarschijnlijk in botsing gekomen met meerdere vogels. Op het toestel zijn resten van verschillende ganzen gevonden, melden Amerikaanse onderzoekers. Bij het helikopterongeluk vielen in april vorig jaar 6 doden, de piloot en een Spaans gezin dat een toeristische rondvlucht maakte, met kinderen van 4, 8 en 10 jaar. Een getuige zegt dat hij kort voor het ongeluk een groep ganzen zag opvliegen. Onder de gevonden resten waren ook die van Canadese ganzen, die bijna een meter groot zijn. Feyenoord-doelman Wellenreuter vertrekt naar VfL Wolfsburg. De Duitser keepte de afgelopen 4 jaar 125 duels voor Feyenoord. Wolfsburg zou voor hem €1 miljoen betalen. Wellenreuter wordt in Rotterdam opgevolgd door Tjarek Ernst. Deze 23-jarige Duitser wordt overgenomen van Hertha BSC. Het weer, het is een droge nacht met weinig wind, minima tussen 14 en 17 graden. In het noordoosten kans op mist. De dag begint zonnig, later landinwaarts ook stapelwolken met lokale bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.